0: straks bij Nostalgie.
1: Een hele goede morgen. We gaan die donderdag starten in stijl. Muzikale stijl. Mijn grote held komt eraan. Stevie Wonder, Part-Time Lover, zometeen. Nostalgie. Goedemorgen, 2 voor 6. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, we genoten gisteren massaal van de zonsverduistering.
2: Ja, klopt, Toon. De gedeeltelijke zonsverduistering lokte gisteren massaal veel mensen naar stranden, parken en dakterrassen om te zien hoe de maan de zon voor 90% bedekte, met het hoogtepunt om 7:45. 's Nachts en de vroege ochtend kon je ook heel wat vallende sterren spotten. Tijdens de piek van de Perseïde zag je de grootste meteorenregen van het jaar passeren. Voor een nieuwe gedeeltelijke eclips in België is het wachten tot 2081 en een totale zonsverduistering volgt pas in 2041. Amai. De zware aardbeving in het westen van Colombia heeft al zeker 265 mensen het leven gekost. Bijna 3500 mensen raakten gewond. De president heeft de economische noodtoestand afgekondigd, waardoor hij zonder tussenkomst van het parlement economische beslissingen kan nemen. Nog altijd worden mensen gezocht naar mensen onder het puin. En sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit op de 400 meter vierde geworden. In de horde is dat. Ze startte sterk, maar in de laatste rechte lijn viel ze stil. In de finale van de 400 meter eindigde de geblesseerde Daniel Segers als achtste en laatste. Op de 110 meter horde wist landgenoot Zeno van Nijgen, ondanks een persoonlijk record, de finale net niet te halen. En medaillekandidaat Eli Bakari kwam helaas ten val over een horde. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. Ze wonnen met 2-1 van Aston Villa. Voor PSG is het al zijn 13e trofee in 3 jaar tijd. Ook vorig jaar won PSG die Supercup.
0: Nostalgie weer.
2: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij 35 graden. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook dan kans op enkele plaatsen. Buien. Het koelt dan wel af tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Even iets heel klein, Simon. Daarnet, dat jaartal op het einde van de zonsverduistering. Je hebt...
2: Ik heb het verkeerd gezegd.
1: Je hebt 21.000. Oh. Ja. Ik denk dat in 2142. Ik was al aan het denken, dat is ook heel lang. Dat gaan we ook niet meer meemaken. 21.000 had heel zot geweest. Maar kijk, als jij er naar hebt gekeken, laat dat zeker even weten. Dankjewel, Simon.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Tom.
1: Ochtendstond heeft goud in de mond, maar giet er bij mij toch nog maar wat koffie in. En goede muziek natuurlijk, daar wordt voor gezorgd met Stevie Wonder, Part-Time Lover. Goedemorgen.

0: Ja, bellenperes, neem mij de woorden uit de mond.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Hello world. Jawel, hallo daar en goedemorgen op deze donderdag 13 augustus. Je bent er weer bij. Een nieuwe dag breekt aan. Het wordt weer een zoveelste hete tropische dag. Het was gisteren al de moeite, hè, maar vandaag wordt het nog wat heter. We gaan richting de 35 graden deze namiddag, alsjeblieft zeg. Geniet nu dus nog even van de koelte, zou ik zeggen. Je zou zo bijna de lucht van nu willen opslaan in een grote doos. En dan straks, als het veel te heet wordt, in die doos kruipen of zo. Misschien eens uitproberen vandaag. We genieten ook nog na van die prachtige zonsverduistering van gisteravond. Er werd zo lang naar uitgekeken. En gisteren was het eindelijk zover. Hopelijk heb jij hem ook kunnen aanschouwen met een eclipsbril op je neus. Straks wil ik daar graag nog eens even op terugblikken met jou. Maar eerst wil ik jou horen in de Nostalgie-app als jij al wakker bent. Vroege Vogels United. Laat eens weten wat deze donderdag voor jou brengt. Moet je werken of heb je andere plannen? Laat het weten via de app. Ondertussen gaan wij ons nog eens rustig uitrekken. En wat altijd deugd doet om wakker te worden, is een goede live plaat. Wat dacht je van deze van Peter Frampton? Show me the way. Goedemorgen.

0: die goede plakkerige 80s beats van de Pet Shop Boys. Met West End Girl. Het is 17 over 6. Goedemorgen. Linda, die is ook al wakker. Die stuurt in de Nostalgie-app. Goedemorgen, ik vertrek zo dadelijk naar mijn werk met de fiets. En daarna is het voor mij weekend. Maar kijk eens aan, Linda. Dacht je vroeger, geniet daarvan met volle teugen. Free, die stuurt ook al. Die is gestart om 4 uur, zodat hij op tijd terug is. Want vanavond heeft hij een barbecue. Ik denk dat je niet de enige zal zijn, Free. Het is prachtig zomerweer vandaag. Misschien zelfs een beetje heet om dan te staan bakken en braden bij de barbecue, zou ik denken. Maar geniet er toch van, Free. En Veerle, die is ook al wakker. Ze heeft brood gebakken en ze gaat straks een wandeling bij het zonsopgang maken. Oh. Echt, mocht ik nu niet hier zitten, je zou me op idee brengen. Ik zou gewoon vertrekken. Maar het is moeilijk. Je moet hier een beetje de studio recht houden. En dat doe ik ook met heel veel plezier natuurlijk. Zometeen, de man die begin juli in Amsterdam een waanzinnige show neerzette. Toch een beetje van gebaald dat ik daar niet bij was. Maar ik heb hem wel ooit al eens live gezien. En dat was zo spectaculair. Ik heb het over Bruno Mars. Krijg je zometeen.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

Een lied zingen met zoveel emotie en pathos. Dat kunnen alleen Italianen, denk ik. Mattia Bazar en Ticento, 25 over 6. Een hele goedemorgen. Het is donderdag 13 augustus vandaag. We genieten nog wat na van die lang verwachte gedeeltelijke zonsverduistering. Want gisteren was het dan eindelijk zover. Misschien ben jij ook wel, zoals het hele land, gaan kijken naar de eclips. Ik ook, gisteravond. En jawel, het was echt wel indrukwekkend om te zien. Heel blij dat ik het gezien heb. Wat ik toch wel bijzonder vond, ik had misschien op voorhand gedacht dat het nog wat donkerder zou worden. Dus er hing wel zo een bijzondere gloed aan de hemel, alsof de zon al aan het ondergaan was. Maar ik vond het dan vooral straf dat toch 10% maar van de zon zoveel licht gaf. Dus kijk, heel blij dat ik het gezien heb. Ik moet dan spontaan weer denken aan afgelopen dinsdag hier in de ochtend. Toen belden we hier met luisteraar Chrisje. Zij ging samen met haar fotoclub naar de zonsverduistering kijken. En ze had zelfs zelf een filter gemaakt om de foto's te kunnen nemen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe die foto's er zouden uitzien. Misschien heb jij gisteren ook wel prachtige beelden kunnen maken. Stuur ze dan zeker door via de Nostalgie-app. Maar de eclipse was niet het enige spektakel aan de hemel, want afgelopen nacht kon je ook tot 65 vallende sterren per uur zien. Ach, dat moet ook magisch zijn geweest. Ik heb er zelf 0 gezien. Ik ben het eigenlijk gewoon vergeten. Toen ik opstond daarnet, was het nog donker. Maar ik ben het echt gewoon vergeten. In mijn auto gestapt, naar hier gereden en niet gekeken. Jij wel? Heb jij vannacht naar boven gekeken? Laat het ook even weten via de app. En dan iets heel anders aan deze 13 augustus. Het is vandaag de dag van de linkshandigen. Ja, ik ben zelf rechtshandig. En ik kan alleen maar heel veel respect hebben voor alle linkshandigen. Want die hebben het toch verdorie niet simpel, hè, in deze rechtshandige wereld. Ja, als je met links schrijft, dan veeg je toch constant met je hand door je eigen inkt. En waar ik dan ook aan denk, als muzikant, ja, linkshandige muzikanten, die moeten hun instrument ook helemaal anders vasthouden of zelfs ombouwen. Dan zijn er linkshandige gitaren of een drummer die moet zijn drumstel helemaal anders opbouwen. Ah, gedoe, gedoe, zou ik denken. En dan heb je nog van die dingen die voor ons rechtshandigen heel vanzelfsprekend zijn. Een schaar, een blikopener. Ja, kijk, misschien is de wereld gewoon één grote samenzwering tegen linkshandigen. Dus bij deze, alle linkshandigen, laat eens van je horen. Waar loop jij het vaakst tegenaan? Omdat bijna alles voor rechtshandigen gemaakt lijkt te zijn. Stuur het eens door via de Nostalgie-app. Eerst een prachtig pianolied van Ten Sharp. Dit is You.

0: is dag van de linkshandige vandaag. Jurgen Tavernier heeft de berichtje gestuurd via de app. Mijn collega Serge heeft twee linkse handen. Dus dubbele dag voor hem. Lol.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, zo kan je het ook bekijken. Ik kan me er misschien wel een beetje herkennen. Ik ben ook niet de allerhandigste twee linkerhanden. Dus eigenlijk een beetje een dag voor mij vandaag. Ook prachtig zeg. Het loopt hier ondertussen stilaan op zijn einde, hè, met ons reisbureau vandaag en morgen nog. En dan zit het erop. Dat wil zeggen dat je nog maar twee kansen hebt om een bon van 100 euro bij Bol te winnen. En je weet het is trakteerweek, dus je wint elke prijs voor iemand anders. Dan kan je iemand die je nauw aan het hart ligt plezieren met een voucher bij Bol. Gisteren hadden we Laurence, die gaf de bon aan haar man, want die droomt er al lang van om kippen in de tuin te houden. En de bon zou dus dienen voor een kippenhok. Kijk, alles kan ook echt, hè, met die bon van Bol, dat is het leuke eraan. Maar nu maak jij er nog kans op. Wie zou jij willen plezieren met de 100 euro budget bij Bol? En wat zou die persoon echt nodig hebben? Laat het eens weten via de Nostalgie-app. Uit alle berichtjes pikt onze computer er straks één iemand uit. Als je dan telefoon van ons krijgt, zeker opnemen met effe bollen. Dat moet je zeggen. Alleen effe bollen, niet hallo met Joske. Nee, doen we niet. Gewoon effe bollen. En alleen zo is die voucher van 100 euro bij Bol. Dus voor jou. Dus voilà, stuur maar door. Voor wie zou die bon zijn? En wat kan die persoon nu eens echt gebruiken met die bon? Stuur maar door via de Nostalgie-app.
2: 3, 2, 1. Het is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Ja, die gaat deze namiddag weer serieus op je snoet branden. The Summer Sun. Hier nog eens van Texas.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: De voorlaatste dag van ons reisbureau, dus de prijzen beginnen stilaan op te geraken. Nog twee kansen heb je om een bon van 100 euro bij Bol te winnen. Vandaag en morgen dus nog. En de eerste daarvan, die mag nu de deur uit. Er zijn weer heel veel berichtjes binnengekomen. Uit al die berichtjes belt de computer willekeurig iemand op. Als jij zo meteen telefoon krijgt van ons, neem dan zeker de telefoon op met de woorden even bollen. En dan is die voucher voor jou. Daar gaan we.

0: Eerst van Bolle.
1: Jawel, jij wint een bon van 100 euro bij Bol.
0: Yes, dankjewel.
1: Alsjeblieft, goedemorgen, met wie spreek ik?
0: Met Sam.
1: Dag Sam, goedemorgen. Zeg proficiat, die bon, die voucher van 100 euro, die is helemaal in de pocket. Maar je weet het is trakteerweek. Aan wie ga je die geven?
0: Aan mijn zoontje Kian, want hij verjaardag binnen 2 weken. En hij is aan het sparen voor een nieuw fietsje. En ik dacht, ja, dat is een leuk extraatje.
1: Maar hoe leuk is dat?
0: Super, hè?
1: Amai, en zijn helemaal zelf flink voor aan het sparen. Hoe oud is Kian? Oei, je viel even weg, Sam.
0: Tien jaar.
1: Ah, voilà, nu hoor ik jou weer klaar en duidelijk. Die wordt 10 jaar. Oh, en die is helemaal flink zelf aan het sparen voor die fiets. En nu kan dit gewoon keihard helpen. Maar dat is kei mooi.
0: Voilà.
1: Dat gaat kei veel plezier doen. En hij is ook echt binnenkort jarig dan.
0: Ja, 24 augustus.
1: Oh, wat een prachtig vooruitzicht. Ah wel, dan kan dit alvast een duwtje in de rug, letterlijk op de fiets geven. Je hebt dat helemaal verdiend. En jouw zoontje Kian ook. Geniet ervan. Beste Sam, en maak er nog een mooie donderdag van, hè.
0: Ja, voor u.
1: Alright, salut.
0: Dankjewel.

Ja, de nagel op de kop toch een beetje. It's all about the money. Of toch alleszins als het gaat over die bon van 100 euro bij Bol. Zo net weer iemand daar blij mee gemaakt. Morgen je allerlaatste kans om die te winnen. Het is de laatste dag van ons reisbureau. Morgen wilt ook zeggen, laatste dag waarop je nog kans maakt op die grote reis. Een cruise naar de Noorse fjorden. Straks na 8 uur, dan is het, je laatste kans om je nog te plaatsen voor de finale van morgen. Zeker blijven luisteren als je daar nog kans op wil maken. Eerst gaan we nog even ons eens goed uittrekken. Het is zo'n plaat waar je perfecte ochtendgymnastiek op kan uitvoeren, denk ik. Kleine bijtrekpas uitvoeren met Ryan Paris en Dolce Vita. Goedemorgen.

0: straks bij Nostalgie. Zeer aanstekelijke disco beat komt eraan van Janet Jackson, Together Again. Mag je verwachten na het nieuws van 7.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Smartfoto.be.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
0: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het nieuws krijg je van Simon van Aanslander. Simon, telecomoperatoren verzetten zich tegen strengere regels.
9: Inderdaad, Telenet, Orange en Proximus steken een beroep aan tegen de nieuwe regels van telecomwaakhond BIPT, die klanten makkelijker moet laten besparen. Dat schrijft Lego. De telecomregulator eist duidelijkere communicatie over voordeligere tariefplannen en een QR-code naar een prijsvergelijker op je factuur. De operatoren vinden de maatregel buitenproportioneel. Het Markthof doet eind het jaar een uitspraak over het beroep. De zware aardbeving in het westen van Colombia heeft al zeker aan 265 mensen het leven gekost. De president heeft de economische noodtoestand afgekondigd, waardoor hij zonder tussenkomst van het parlement belastingen mag opleggen en de begroting aanpassen. Met een nieuwe noodfonds wil de regering verwoeste scholen, ziekenhuizen en wegen herstellen. En nog altijd wordt onder het puin gezocht naar mensen. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit vierde geworden op de 400 meter horde. Ze startte sterk, maar in de laatste rechte lijn viel ze stil. Ze verbrak wel haar persoonlijk record. En in de finale van de 400 meter eindigde de geblesseerde Daniel Segers als achtste en laatste. En op de 110 meter horde wist Zeno van Nijgen, ondanks een persoonlijk record, de finale net niet te halen. En er was ook pech voor medaillekandidaat Eli Bakari. Hij kwam ten val over een horde. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. Ze wonnen met 2-1 van Aston Villa. Voor PSG is het als een 13e trofee in 3 jaar tijd. En ook vorig jaar won PSG die Supercup.
0: Nostalgie weer.
9: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op enkele buien. Temperaturen rond de 30 graden dan. En zondag gedeeltelijk bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt ook af tot 26 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Tom.
0: Gisteren even verstopt achter de maan, maar vandaag straalt de zon weer prachtig aan een blauwe hemel. Nu nog opzwepende muziek en het wordt een mooie donderdag hoor jongens. Wordt voor gezorgd. Goedemorgen.

0: Lekker touchy. Om 9 over 7 op donderdagochtend met AHA.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Goedemorgen, we maken ons klaar voor de voorlaatste werkdag van de week. Ja, en eens het donderdag is, dan is het toch altijd heel snel weer vrijdagavond, vind ik. En dan is het weekend daar. Dus nog even doorbijten en keihard knallen, dat gaan we samen doen. Als daar iets bij kan helpen, dan is het wel goede muziek. En die krijg je hier bij Nostalgie natuurlijk in overvloed met straks om 9 uur weer de 10 van Nostalgie.
2: De 10 van Nostalgie.
0: Elke dag 10 platen in een mooi lijstje gegoten in een ander thema. Gisteren hadden we zeer gepast de zweet top 10. Want ja, ook gisteren was het al behoorlijk heet, tot 32 graden. Vandaag gaan we daar nog een schepje bovenop doen. Deze stond op nummer 1. Sweat. Oh jawel. Zeer gepast. Sweat.

van Inner Circle. En vandaag blijven we in zomerse sferen met de vakantiebestemmingen top 10. Allemaal songs met een land of een stad of een regio of een specifieke plek die wordt genoemd. En waar je vooral van denkt, ah wel, daar wil ik nu eens naar op vakanties. Hè. Het past ook wel in ons reisbureau, denk ik. Dus kijk, de vakantiebestemmingen top 10. Jouw suggesties daarvoor, die zijn zeer welkom via de Nostalgie-app, want jij vult die lijst aan, jij bestelt die eigenlijk samen. Jij kiest de muziek in de 10 van Nostalgie. Dus stuur ze maar door, jouw suggesties voor de vakantiebestemmingen top 10. Het resultaat hoor je straks tussen 9 en 10 uur hier bij Nostalgie.

0: al heel wat fijne suggesties voor de 10 van Nostalgie van vandaag. De vakantiebestemmingen top 10. Ik zie hier binnenkomen Zaragoza van Jimmy Frey. Zeer goede suggestie. Swentybolt van Clouseau zou ook kunnen. Of Hotel California van de Eagles. We gaan zien of die erin terechtkomen straks. Dankjewel voor die suggesties. Zometeen gaan we nog eens live naar Brussels Airport, waar zoals elke dag Ellen Petrie voor ons klaarstaat om de beste vakantieverhalen te sprokkelen. Eerst krijg je echt nog 2 topschijven van formaat. Prince die komt jou een klein kusje geven, want het is nog 's ochtends vroeg, dan verdien je dat. Maar eerst gaan we even onze disco queen in onszelf naar boven halen met Chic. Dat is voor zometeen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
12: Amai, zo warm.
11: Of te koud.
12: Amai, zo koud.
11: Of te nat.
12: Amai, zo nat.
11: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
12: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
11: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
12: Amai, dat voorspelt veel goeds.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
13: Irisje, is je kamer opgeruimd?
14: Ja, papa.
13: En de plantjes water gegeven?
14: Ja, papa.
13: Onze Bobby uitgelaten?
14: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
13: Hoe bedoel je?
14: Mama, een cadeau voor Moederdag?
13: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
14: Paniekeur.
13: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
15: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
13: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.

0: Kids. Jawel, een klein kusje van Prince om mee wakker te worden.
1: Met Petri.
0: We zijn half augustus, de zomervakantie loopt stilaan al een beetje op zijn einde. Maar op Brussels Airport heerst er nog steeds een gezonde drukte. En Ellen Petri die sprokkelt daar de hele zomer lang de plezantste verhalen op de luchthaven. Ellen, wie heb je daar nu bij jou staan?
2: Ondertussen ben ik ook even gaan zitten aan de kant. We zijn aan de aankomsthal en ik zit bij Brit.
3: En jij hebt een plakkaat eigenlijk vast, hè? Wat staat daarop?
4: Daar staat zijn achternaam op en taxi bij mij een achternaam op with love.
3: Dat verhaal wil ik wel eens kennen wat hierachter zit.
4: Liefde. Veel liefde. We zijn 4 weken geleden samen op vakantie vertrokken. Maar ik ben 2 weken geleden al teruggekomen om te werken. En nu kom ik hem oppikken, want hij is nog 2 weken alleen verder geweest.
3: En je had geen vakantie meer over om te...
4: Ik had geen vakantie meer over, jammer genoeg.
3: Oh, dat is lastig, hè?
4: Dat is lastig, maar hij heeft genoten en dat is belangrijk.
3: En hij is alleen gegaan of bij vrienden gebleven?
4: Hij is alleen gegaan. Hij is alleen nog 2 weken verder gegaan. Hij heeft nog veel mensen leren kennen daar, maar het was heel fijn.
3: Jij bent daar ook 2 weken geweest. Wat hebben jullie samen gedaan?
4: We hebben samen de eilandjes van Indonesië gedaan. Dus we hebben samen op een boot gezeten. We hebben samen 3 dagen een vulkaan beklommen. Dus, en dan nog wat eilandjes waar we niet al te veel gedaan hebben.
3: En een vulkaan beklommen, hoe is dat geweest?
4: Fijn, heel zwaar. Dus we zijn erop geraakt, dat is het belangrijkste.
3: En wat ziet het dan allemaal?
4: Heel veel mooie uitzichten. Mm-hmm. Natuurlijk, we hebben een deeltje in de nacht gedaan ook. Omdat je dan boven de sunrise wilt zien. En dan blijf je totdat de zon opgekomen is boven. En pas als je naar beneden gaat, zie je eigenlijk de mooie uitzichten dat je daar op de berg kan...
3: Ja, wat jullie eigenlijk gedeeld hebben, dat kun je niet uitleggen, hè?
4: Nee, dat is zwaar. Dat is super fijn.
3: En zei je zo'n beetje niet op de hoogte wat hem 2 weken gedaan heeft? Of zijn er toch wel vraagstukken?
4: Nee. Hij heeft mij zeker op de hoogte gehouden met al zijn foto's. Dus ik ben...
3: Met de foto's? Dus eigenlijk heb je nog meer heimwee nu? Van, oh, ik wou daarbij zijn om dat te delen?
4: Het was supermooi. Het was zeker wat hij allemaal gedaan heeft, was echt nog was prachtig. Ik ben blij dat hij het goed heeft gehad.
3: Je hebt nog een heel leven samen, hè?
4: Voilà, het is dat. We gaan nog veel reizen doen, dus het komt helemaal goed.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Nostalgie.

0: Fiesta Loco met de Gypsy Kings. Castagnette in de aanslag. Baila mee, daarmee is het 8:02. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag mogen supermarkten 7 dagen op 7 open blijven en tot 9:00 de deuren openen. Toch betekent dat niet dat alle supermarkten ook langer open zullen zijn. De strengere arbeidswetgeving rond zondagswerk blijft gelden en zelfstandigen vrezen dat de extra personeels- en energiekosten niet opwegen tegen de opbrengst. De woordvoerder van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stapt eind augustus op. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar gezin en kinderen. Amerikaans president Donald Trump reageert met begrip en behoudt haar wel als extern adviseur voor de komende midtermverkiezingen. En dan nog dit. Een Britse schoonmaakster heeft, toen ze aan het opruimen was, een ongeopende marsreep gevonden uit 1991. Opvallend, de reep woog 62,5 gram en dat is ruim 1,5 keer zo zwaar als de marsreep die we vandaag kennen. Dat is een schoolvoorbeeld van krimpflatie. Fabrikant Mars steekt de verkleining op de gestegen cacaoprijzen. En op sociale media wordt ook druk gespeculeerd over hoe die 35 jaar oude reep chocolade er nu zou uitzien.
0: Oh, ik raad toch echt wel ten zeerste af om daar nog van te eten.
1: Ik zou die ook niet open doen.
0: Ik zou het niet doen. Ik denk dat je echt gaat verschieten in de negatieve zin van hoe dat er dan uitziet en hoe het smaakt. Dus dat zou ik vermijden. Ja. Ik vind het wel een cool verhaal. En ik stel me dan meteen de vraag. Er zijn toch nog mensen die zo eens in hun huis, weet ik veel, ergens in kieren en spleten of onder kasten tijdens het opruimen, plots iets terugvinden dat je al jarenlang niet meer gezien hebt of zo?
1: Waarschijnlijk.
0: Heb jij zoiets, Simon?
1: Goh, ik zou diep moeten nadenken. Ik heb wel zo oude gsm's liggen, denk ik. Maar ja, dat zit wel vol met herinneringen en van oude foto's.
0: Ja. Dat is dan nog echt een smartphone, dan waarschijnlijk als er foto's op staan. Maar ik denk dat er nog mensen zo oude Nokia's terugvinden of zo. Ja. Zo echt van die bakkentelefoons, ja. Misschien moeten we de vraag eens even opgooien aan de luisteraar. Mm-hmm. Heb jij zo ooit eens iets teruggevonden in huis dat je al jarenlang, of zelfs decennia lang, zoals in dit geval, niet meer had teruggezien? En waar je van dacht van, oh my god, where did time go?
1: Of eten.
0: Ja, of eten. Oh my. Zijn er nog straffere etensverhalen voorbeelden van voedsel dat je terugvindt na zoveel jaren? En hoe zag dat er dan uit? Ja. We zullen de vraag eens even opwerpen. Laat het eens weten via de Nostalgie-app. Dankjewel, Simon.
2: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Ah, als je daar niet wakker van bent, dan weet ik het ook niet meer. Bon Jovi die je wakker komt schreeuwen met Living on a Prayer. Het is 7:08. Maar we moeten het even serieus maken. Want we hebben iemand in de studio. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen.
0: Rob, jij komt zo meteen even getuigen over iets. Het is niet simpel, ik weet het. Maar je gaat het toch doen. Je hebt alle moed bijeengeraapt.
1: Ja.
0: Ja. Gaan we straks doen. En dan wordt het wel helemaal duidelijk waarover dit gaat. Eerst staat nog klaar London Beat, I've Been Thinking About You, zometeen.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen.
8: Nu verleng de solde.
7: In Ronsen of op maakrie.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven, hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè. Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
14: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
18: Het grote nostalgie-reisbureau.
19: Met Ton.

0: Plannenbeat om 16 voor 8. I've been thinking about you. Beste luisteraar, het is even tijd voor iets serieus. Want we moeten het even hebben over een thema dat toch wel vaak onderbelicht wordt. Een aandoening waar toch zo'n 10% van de wereldbevolking mee te kampen heeft. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben iemand bereid gevonden om hierover te komen getuigen. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Tom.
0: Rob, ik wil je eerst en vooral bedanken dat je toch de moed hebt gevonden om hierover openlijk te willen spreken. Hoe lang leef jij al met deze toch wel beperking?
1: Ja, ik ben er nu 27, maar ja, toch bewust al een dikke 24 jaar, denk ik. Ja, en dan een tijd besefte van, dit is toch al iets dat ik lang heb. Dit is niet iets dat gewoon in mij zit, maar dat zit in mij.
0: Ja, hoe reageerden jouw ouders toen ze door hadden?
1: Ja, vol ongeloof. Hè. Toen ze het door hadden, want er waren wel een paar signalen. Hè. Een vuile hand, nooit een mooie nieuwjaarsbrief. Ja. Dan brak er wel iets in. Hè. Het perfecte plaatje van het perfecte kind, dat is niet meer.
0: Lijkt me niet simpel, Rob.
1: Nee.
0: Nu, je komt daar niet zomaar over spreken. Want het is vandaag natuurlijk de dag van de linkshandigen.
2: Yay!
0: Klopt. Alle gekheid op een grote stok. Producer van deze show, Rob. Goedemorgen. Jij bent linkshandig.
2: Linkshandig. Ik doe alles met links.
0: En oké, je kan een redelijk normaal leven leiden, denk ik.
1: Redelijk.
0: Redelijk. Maar toch, dag van de linkshandige. Het mag wel eens even onder de aandacht komen. Er zijn wel wat verschillen en dingen waar jij op botst als linkshandige in deze wereld der rechtshandigen, denk ik.
1: Ja. Ik had geen probleem noemen, maar het begint allemaal in de lagere school. Daar komen die eerste problemen aan boven. Nooit een mooie nieuwjaarsbrief, want die schrijf je altijd met een vulpen.
0: Ah, juist.
1: En dan altijd met die hand er nog eens mooi onder, lang dan voor de Tippex en zo. Allee.
0: Dus altijd zo een beïnkte hand onderaan.
1: Dat is, je kent het, hè. Ringmappen, atomaschriften. Ja, dat verschrikkelijk, hè. Die ringetjes zitten in de weg. Je kunt nooit mooi schrijven.
0: Ah, ja,
1: want die
0: zitten
1: altijd mooi aan de linkerkant.
0: Dat is juist.
1: En dan zeggen ze wel, draait dat om en dat is opgelost. Maar ja, met ringmappen is dat ook niet altijd zo. Bon. Scharen. Altijd een probleem.
0: Dat weet ik. Er bestaan ook... Bestaan er linkshandige scharen?
1: Er bestaan linkshandige scharen.
0: Wie heeft dat in huis?
1: Wie heeft dat in huis? dat ook al. Misschien iets waar je niet aan gedacht hebt, maar binnen aan zo'n bank of een postkantoor, die hangen altijd aan een draadje.
0: Ja.
1: En die staan altijd aan de rechterkant.
0: Ah ja.
1: Maar voor mensen die dat met links iets moeten invullen, dat draadje is te kort.
0: Dat is juist.
1: Dus je krijgt dat draadje niet naar die pen niet naar je linkerhand. Pure chaos. In de keuken ook. Een maatbeker. Daar staan streepjes op. Maar die staan altijd aan de andere kant, want je pakt die vast met het oor, met je linkerhand.
0: Nee.
1: Maar de streepjes staan aan de achterkant.
0: Ja.
1: Chaos. Blikopeners, ook voor rechtshandigen gemaakt. Dat gaat gewoon niet meer voor een linkshandige. Heel moeilijk. En dan waar dat je misschien nog niet aan gedacht hebt, maar van die toffe koffiemokken.
0: Ja.
1: Waar dat ze onderaan iets opstaan als je koffie leeg is. Van, tof, het is op. Of van die grappige tekstjes van, de volgende koffie staat al klaar. Wij snappen dat niet, want dat staat ondersteboven. Want wij pakken ons mok altijd vast met onze linkerhand.
0: Ah, ja.
1: En die tekst staat ondersteboven geschreven voor rechtshandigen. Dus heel veel plezier wordt ons toch op die manier
0: ontnomen eigenlijk.
1: Vind ik.
0: Amai, dat is toch echt wel triest om te horen. Misschien moeten we de oproep eens even naar de luisteraar gooien.
1: Ja.
0: De linkshandigen die nu luisteren, kan jij nog aanvullen? Zijn er nog dingen waar jij op stuit die echt wel als toch een zwaar probleem ervaren kunnen worden in deze rechtshandige wereld?
1: Dank je.
0: Laat het ons dan weten in de Nostalgie-app. Muziek luisteren, dat ga gelukkig wel.
1: Daar dat heb je wel. Meer langs links, maar...
0: Ben je linksoorig ook?
1: Linksoorig toch.
0: Ah ja, oké.
1: Okay.
0: Ja. Zet het dan links in je hoofdtelefoon nu een beetje luider en dan komt het wel goed.
1: Ga ik doen.
0: Komt goed met Sister Sledge. Lost in Music. Goedemorgen.

0: Sister Sledge bij Nostalgie. Het is vandaag dag van de linkshandige. En producer Rob, die is linkshandig.
1: Ja, we noemen het vooruit.
0: Ja, je komt er vooruit. We gaan het geen beperking meer noemen, maar toch... alhoewel, ja, het beperkt jou misschien in de gemakkelijkheid van het leven.
1: Absoluut.
0: In sommige gevallen.
1: Er zijn
0: gevallen.
1: Dingen gemaakt voor rechtshandigen waar een linkshandige problemen mee heeft.
0: Voilà. En er zijn heel veel berichtjes binnengekomen van mensen die ook linkshandig zijn, die het herkennen. Nu, er zijn ook wel mensen van misschien een paar generaties ouder. Mm-hmm. Bart is stuurt bijvoorbeeld. Ik ben eigenlijk zowel links- als rechtshandig. Want linkshandig schrijven werd mij destijds in school afgeleerd. Zelfs met stokslagen op de vingers. Hè.
1: Mijn tante net hetzelfde. Die is dan ook leerkracht geworden. En die kan perfect haar krijtje, of haar stilo stift, doorgeven op het bord. Van haar ene hand naar haar andere hand. En gewoon doorschrijven. Dus
0: ja,
1: een flex.
0: Kimberly Sabbe die stuurt. Ik ben ook linkshandig. Die heeft nog een goed voorbeeld. Een soep- of sausschepper. Met zo'n tuitje om te gieten. Die zijn ook altijd voor rechtshandigen gemaakt.
1: Ja. De keuken is uitgevonden door een rechtshandige. Sowieso.
0: Ja, en er komt ook een vraag binnen van Jordi van Voren. Die vraagt, wat ik mij afvraag, kan een linkshandige gemakkelijk schakelen met de auto? Ja.
1: Ja, maar het gaat dan vooral over zo de fijne motoriek met je rechterhand. Wordt dat bij mij toch een probleem? Maar ik heb dat opgelost, deels ook door gewoon automatisch te gaan rijden.
0: Dat is heel slim. Dan moet je eigenlijk niet meer schakelen. Ja. Leen Aert die zegt nog toiletpapierhouders op openbare toiletten en in restaurants bijvoorbeeld. Die hangen ook bijna altijd rechts.
1: Ja, rechts, inderdaad. Ja,
0: voilà. Nog een mooi voorbeeld. En nog wel mensen die zeggen dat ze inderdaad met twee handen hebben leren schrijven. Maar goed, Hoop, laat ons nog even concluderen. Kan je er ondertussen mee leven?
1: Ik heb er mee leren leven.
0: Mee leren leven. Ja. Ik ben heel blij dat te horen. Dankjewel voor deze moedige getuigenis.
1: Graag gedaan, Tom.
0: En geniet ook wel nog van jouw dag, hè?
1: Ik ga het doen.
0: Linkshandigen. Dit is James Arthur.

0: straks bij Nostalgie.
1: Straks jouw laatste kans om je te plaatsen voor de finale van morgen. Om nog kans te maken op die cruise naar de Noorse fjorden. Daar gaan we straks voor spelen. En deze mag je ook verwachten. Cyndi Lauper komt eraan.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 2 voor 8. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Simon, 17 politici combineren ziektepensioen met politiek mandaat.
5: Klopt. Twee Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek ambt momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokken niets illegaals doen, maar noemt het een absurd dat de overheid hen levenslang afschreef, terwijl de kiezer hen wel geschikt achtte om te besturen. Telenet, Orange en Proximus tekenen beroep aan tegen de nieuwe regels van telecomwaakhond BIPT, die klanten makkelijker moet laten besparen. Dat schrijft Lego. De telecomregulator eist duidelijkere communicatie over voordeligere tariefplannen en een QR-code naar een prijsvergelijker op je factuur. De operatoren vinden de maatregel buitenproportioneel. Het Martenhof, dat de beroepen behandelt, doet eind dit jaar een uitspraak. En na 34 jaar is er waarschijnlijk duidelijkheid over het lot van twee Kempense wandelaars die in september 1992 spoorloos verdwenen tijdens een bergtop in de Zwitserse Alpen. Op een gletsjer zijn twee stoffelijke overschotten aangetroffen samen met hun identiteitspapieren. De twee mannen kwamen destijds in nood tijdens een tocht via de meer dan 4000 meter hoge Wijsmies. Familieleden hebben inmiddels DNA-stalen afgestaan om de lichamen officieel te kunnen laten identificeren.
0: Nostalgie weer.
5: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt ook af tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
7: Met Tom.
1: Je weet het, hè, straks jouw laatste kans om je te plaatsen voor de finale om een cruise naar de Noorse fjorden te winnen is Cyndi Lauper met haar Good Vibes. Girls just want to have fun. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.

0: wordt weer puffen en zweten vandaag. En dan lijkt deze plaat me wel gepast. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Was dat een goede Spaanse uitspraak? Wacht, ik heb mijn best gedaan. Denk. Goedemorgen, het is 8:08 op donderdag 13 augustus. Ja, we warmen weer op letterlijk dan voor een bloedhete dag. Straks gaan we dus richting die 35 graden. Dat wordt weer bakken en braden. Nu, als er dan iets een beetje verkoeling kan geven, dan is het misschien wel een reis naar de Noorse fjorden. Wat dacht je daarvan? Dat zou nu eens voor veel mensen welkom zijn, denk ik. Ja, in Scandinavië is het sowieso al wel wat koeler. Dus beeld je even in dat je lekker ligt te dobberen op dat prachtige cruiseschip, de MSC Euribia. Je staat daar op het dek te genieten van het adembenemende uitzicht. Groene valleien, besneeuwde bergtoppen, spiegelglad water. In de verte zie je indrukwekkende watervallen. En dat schip baant zich verder een weg tussen de rotswanden. Ja, dit scenario zou dus zomaar gewoon voor jou kunnen zijn, hè?
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Want we spelen deze week dus voor die cruise naar de Noorse fjorden dankzij Reizen Lauwers. Het is je allerlaatste kans om mee te spelen voor de allerlaatste reis van ons reisbureau ooit. Het is dus echt nu of nooit. We spelen voor een plekje in de finale van morgen. Dan weten we wie uiteindelijk op reis mag. Maar jij kan er dus nu nog wel voor spelen. En je weet het wel ondertussen, het is trakteerweek. Dus je speelt eigenlijk voor iemand anders. Stuur daarom nu via de Nostalgie-app een spraakberichtje. Roep daarin, ik wil op vakantie. En laat ook weten wie jij zou willen meenemen op die reis. En wie het dus absoluut zou verdienen om er eens tussenuit te gaan. Stuur maar door via de Nostalgie-app. Wie mag van jou op vakantie? Stuur het door in een spraakberichtje via de Nostalgie-app. Straks gaan we spelen. Eerst staan nog klaar The Weeknd met Blinding Lights en deze van Supertramp. Ah, daar krijg ik ook altijd een glimlach van op mijn gezicht. Give a little bit.

0: Wie plaatst zich nog voor de finale van morgen om nog kans te maken op die reis, die cruise naar de Noorse fjorden? Zometeen gaan we ervoor spelen. Het is je allerlaatste kans om nog te sturen. Wie verdient het voor jou om die reis te winnen? Stuur het door in een spraakberichtje via de Nostalgie-app. Eerst nog in Nexus zometeen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Irisje, is je kamer opgeruimd?
5: Ja, papa.
4: En de plantjes water gegeven?
5: Ja, papa.
4: Onze Bobby uitgelaten?
5: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
4: Hoe bedoel je?
5: Mama, haar cadeau voor moederdag?
4: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
5: Paniekeur.
6: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
7: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
6: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.

0: Donderdagochtend starten met In Excess Never Tear Us Apart is 21 over 8.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Wie wint die prachtige reis naar de Noorse fjorden dankzij Reizenlauwers? Een geweldige trip op een cruiseschip, dat ontdekken we morgen in de grote finale. Maar er mag nog één luisteraar een kans wagen om zich te plaatsen voor de finale. En dat is Anne-Cassie uit Melcelen. Goedemorgen, dag Anne.
2: Goedemorgen.
0: Dag aan. Jij klinkt al bijzonder enthousiast, dat heb ik graag. Zeg, het is trakteerweek in ons reisbureau, dat weet je. Wie verdient het voor jou om die reis naar de Noorse fjorden te winnen?
2: Zoals ik in mijn spraakberichtje heb gestuurd, absoluut zonder enige twijfel mijn allerliefste mama.
0: Oh, je spreekt al zo vol liefde over haar. Waarom verdient ze dat zwart?
2: Ik heb de laatste jaren toch wel serieus wat pech gehad qua relaties en zo. En zij is altijd in mij blijven geloven. Zij heeft mij altijd gesteund door dik en dun. En ja, het is gewoon simpelweg mijn beste vriendin.
0: Ma, hoe mooi is dat? Je mama die ook je beste vriendin is en die ja, door dik en dun jou steunt, zoals dat gaat met mama's. Hè. Oh, het is prachtig om te horen, Anne. Ah, wel, dan wens ik het jou eigenlijk al van harte toe. Maar we gaan ervoor moeten spelen. We gaan even kijken hoe ver jij komt. Jij krijgt zometeen fragmenten van grote nostalgiehits. Waar de song stopt, vul jij het volgende woord aan. Zolang je juist antwoord, krijg je een nieuwe opgave. Bedoeling is om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Maar omdat je de laatste bent die een kans waagt, moet je eigenlijk gewoon luisteraar Pieter kloppen. Die had 2 juiste antwoorden. Dus jij moet eigenlijk gewoon 3 juiste antwoorden halen. Van zodra dat gebeurd is, dan zit je in de finale van morgen. Is dat duidelijk?
2: Jawel, zeker.
0: All right. Anne, adem nog eens even heel diep in en uit.
2: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Dat is bij deze gebeurd. Je bent er helemaal klaar voor. Hier komt jouw eerste opgave.
3: Mensen als ik vind je overal op de arbeidsmarkt in dit...
2: Tranendal.
0: Tranendal is helemaal juist. 1 punt gescoord. Hier komt opgave nummer 2.
2: Everywhere.
0: Everywhere is juist. Anne, je hebt 2 goede antwoorden. Dat wil zeggen dat je nu gelijk staat met Pieter, maar je hebt er eentje meer nodig.
2: Oké.
0: Als je de volgende juist hebt, dan ga je naar de finale van morgen.
2: Oké.
0: Hier komt

0: Goed gedaan aan Valasse. 3 was voldoende om in die finale te zitten en dat is gelukt.
1: Ja. Super.
0: Heel erg fijn. Ik verwacht jou met heel veel plezier morgen hier in de studio. Je gaat alle details zo meteen nog wel krijgen. Ja, spannend wordt dat. Dan ga je het opnemen tegen luisteraar Evelien die zich maandag heeft geplaatst. Dat wordt nog even heel spannend. En ik kan ook al meegeven, jullie zouden allebei jullie mama willen meenemen. Dus het wordt echt wel een beetje de battle of the daughters and their mommies of zo.
1: Alright,
0: maar je bent er klaar voor, denk ik.
1: Jawel, zeker
0: voilà.
1: Weten.
0: Heel erg fijn. Dan zie ik jou morgen aan. Tot dan.
1: Toppie.
0: Salut, bye bye.
1: Bye bye. Spinderella cut it up one time.

0: Michael Jackson en Smooth Criminal. 8:30 ondertussen. Dan is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Simon. Oh, sorry. Ja, daar is je microfoon.
1: Geen probleem. Goedemorgen. Door het aanhoudende warme weer telt Vlaanderen dit seizoen al 62 zwemverboden op 49 locaties vanwege blauwalg. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Gent werd de geplande opening van 3 tijdelijke zwemzones hierdoor afgeblazen. Vanaf volgend jaar mag je in principe overal in open water zwemmen, al zal dat ook afhankelijk zijn van de waterkwaliteit. Op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen zijn vanmorgen 2 chalets volledig uitgebrand en raakte een derde beschadigd. Zo'n 30 campinggasten werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. De brand is intussen wel al onder controle. Buurtbewoners hoorden vooraf een luide knal. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. En de technische problemen bij Belfius zijn volledig opgelost. Gisterenmiddag ontstond een technische storing. Klanten ondervonden urenlang problemen met inloggen via de app en website. De bank geeft geen details over de oorzaak, maar betreurt de hinder en biedt haar excuses aan. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken met ook lokaal kans op enkele buien. Zondag wordt het ook wat frisser tot 26 graden.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
3: We are music.
4: Oh, de Mark.
5: Nostalgie. Can't touch this.

0: richting je werkdag met de nodige swag en attitude. Geserveerd door MC Hammer, You Can't Touch This. 8:08 op donderdagochtend. We maken ons dus klaar voor die nieuwe werkdag. Jij bent misschien onderweg naar het werk of je bent al begonnen. Sowieso wordt het zweten vandaag. Als je op het werk in een verkoelde omgeving kan zitten met airco, dan ben je misschien wel bij de gelukkige. Hier is dat ook te goed te doen, moet ik goed toegeven, op onze redactie. Als je er binnen zit, dan voel je er niet al te veel van. Maar het gaat toch alleszins zweten worden van zodra je buiten komt vandaag, denk ik. Smeer je ook zeker goed in, jongens, belangrijk. Zometeen iets helemaal anders. Er is vandaag nieuws over De Verraders, het VTM-programma, zeer populair. Er zijn nieuwe namen voor bekendgemaakt. Die ga ik zo meteen eens even overlopen. Eerst een advies van Mika, dat we vandaag echt wel gaan toepassen bij dat warme weer. Relax, take it easy.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: stond eind juni nog op Werchter Boutique. Topshow was dat daar blijkbaar. Mika en Relax. Er is nieuws over het sluwste, meest achterbakse en geniepige programma van Vlaanderen. De Verraders. Want er komt weer een nieuw seizoen aan op VTM. Vandaag dropten ze nieuwe namen van de bondgenoten. Of ja, misschien zelfs de Verraders. Dat gaan we pas te weten komen als het programma start. Wie gaat er onder meer meedoen? Ex-voetballer Toby Alderweireld. Acteur Kurt Rogiers. En journalist Farouk Özgünes. Maar we kunnen er wel niet onderuit. Het gaat eigenlijk dit seizoen vooral toch ook wel draaien rond deelnemer Margriet Hermans. Ja, die overleed begin juni. Maar de opnames die vonden eind vorig jaar al plaats. En in samenspraak met de familie gaat dat ook gewoon worden uitgezonden. Ze zien het echt als een warm eerbetoon aan haar. Aan de vrouw toch met de gulste lach van Vlaanderen. Het gaat toch, gewoon, ja, toch een beetje bijzonder zijn. Maar toch ook wel mooi dat we haar toch nog op die manier de laatste keer kunnen zien schitteren op het scherm. Het grote verraad van de Verraders start op zondag 6 september op VTM.
1: Nostalgie.
2: Nostalgie.

0: Ja, als er één ding is wat die man ook effectief was, George Michael, dan is het wel Too Funky. Zometeen om 9 uur, dan gaan we er weer aan beginnen.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Een nieuwe 10 van Nostalgie, elke dag in een ander thema. 10 platen in een prachtige lijst. We hadden deze week al de barbecue top 10, de Vlaamse top 10 en gisteren de Zweed top 10. Vandaag gaan we voor nog iets helemaal anders. Of we blijven wel in zomerse sferen. De vakantiebestemmingen top 10. Zeer gepast met het grote Nostalgie reisbureau, denk ik. Ja, je hoort hier sowieso tijdens ons reisbureau al heel veel vakantie- en reisverhalen. Zo prachtig om te zien, er hangt hier een grote wereldkaart in onze studio waar elke dag met een pijltje naar geworpen wordt om, om verhalen te verzamelen over een bepaald land. En nu tegen het einde van ons reisbureau is het prachtig om te zien hoeveel foto's van luisteraars er al bij hangen bij bepaalde bestemmingen waar jij al op reis bent geweest. Het is echt geweldig om dat zo te zien. Het is een mooie samenvatting van heel ons reisbureau deze zomer. Maar nu willen we dat dus ook aan de muziek linken. De vakantiebestemmingen top 10. Ik wil dus platen met een vakantiebestemming daarin, liefst in de titel of de artiest die daar iets te maken mee heeft. Dat kan een land of een stad of een regio of een bepaalde specifieke plek zijn. Het kan van alles zijn. De vakantiebestemmingen top 10. Je hebt nog heel even tijd om daar jouw suggesties voor door te sturen. Zometeen om 9 uur gaan we eraan beginnen. Eerst gaan we nog even knallen hoor. Jij kan aan je werkdag beginnen. En een kleine stamp onder je gat krijg je van Blondie. Dit is Call Me.

0: straks bij Nostalgie. If I can.
1: We gaan eraan beginnen. De vakantiebestemming in top 10. En zometeen al meteen een trip over de oceaan. Naar New York, New York met Frank Sinatra. Komt eraan zometeen.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmis.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:55. Nieuws met Simon van Elslander. Simon, er zijn al bijna dubbel zoveel zwemverboden door blauwalg als vorig jaar.
5: Ja, door de aanhoudende hitte en droogte zit de schadelijke blauwalg op heel wat plekken in ons water. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft dit seizoen al 62 keer een zwemverbod moeten invoeren op 49 locaties. In Gent werd de geplande opening van 3 tijdelijke openluchtzwemzones daardoor geschrapt. Vanaf volgend jaar mag je in principe overal in open water zwemmen waar geen verbod geldt, tenzij het water te vuil of gevaarlijk blijkt. 2 Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek ambt momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokkenen niets illegaals doen, maar noemt het absurd dat de overheid hen levenslang afschreef terwijl de kiezer hen wel geschikt achten om te besturen. En Xavi Hernandez volgt Ronald Koeman op als bondscoach van het Nederlandse elftal en tekent een contract tot 2030. De 46-jarige FC Barcelona-legende noemt zichzelf een zoon van het Nederlandse voetbal, omdat hij gevormd werd door de filosofie van onder meer Johan Cruijff en Louis van Gaal. Hij krijgt de taak om Oranje na het mislukte WK weer aantrekkelijk en dominant te laten spelen. Xavi wordt de eerste buitenlandse bondscoach van Nederland sinds Ernst Happel in 1978 en maakt op 24 september tegen Duitsland zijn debuut in de Nations League.
0: Nostalgie weer.
5: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietips. Vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
4: Met Ton.
1: Pak je koffers, want we zijn weg in de vakantiebestemmingen top 10. En we gaan hier al meteen op citytrip naar de city that never sleeps. New York, New York. Frank Sinatra op nummer 10.

0: Zo snel kan het gaan, hè? Van citytrip naar citytrip. Zijn net naar New York met Frank Sinatra. Nu naar Budapest met George Ezra.
1: De 10 van nostalgie.
0: Elke dag een nieuw thema in de 10 van nostalgie. Vandaag een top 10 met alleen maar vakantiebestemmingen. Zeer gepast wel hier met ons nostalgie reisbureau. We hebben al heel wat prachtige reizen mogen weggeven en mooie vakantieverhalen mogen aanhoren van jullie allemaal. En nu doen we het dus op muzikaal vlak. Allemaal songs die gaan over een bepaald land of een stad of een regio of een specifieke plek. Zolang het maar de moeite is om er naar op reis te gaan. Voor de volgende twee platen gaan we een beetje naar dezelfde regio. Straks Vaya con Dios met Puerto Rico. Ik zie de palmbomen al heen en weer wiegen als ik daaraan denk. Eerst nog Billy Ocean en die steekt ook effectief de oceaan over met zijn Caribbean Queen.

0: Heerlijk wegdromen onder de palmbomen met Vaya con Dios Puerto Rico op nummer 7 in de vakantiebestemmingen top 10. Is een berichtje binnengekomen van Marten daarnet. Die had graag Katy Perry gehoord in de vakantiebestemmingen top 10. Ze zegt erbij, normaal had ik ze gezien op weg naar boutique, maar helaas werd haar optreden geannuleerd door de storm. Misschien nu wel gepast met California Girls. Ja, dat denk ik wel hoor, tuurlijk wel. We gaan even strollen over Venice Beach, de Golden Gate Bridge in San Francisco oversteken en naar Death Valley National Park. Want we gaan naar Californië met Katy zometeen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
9: De 10 van Nostalgie. Nummer 6.

Katy Perry in de vakantiebestemmingen top 10. Jongens, er staat hier een plaat klaar die zo hard gaat binnenkomen, denk ik. Als je al aan het werk bent, dan stel ik voor dat je toch even de radio wat luider zet. Want in onze vakantiebestemmingen top 10 trekken we nu naar een heel andere plek van Californië. Naar een prachtig meer, of naar meren, zou ik zeggen. Haal de servietten maar boven. Waan jezelf op een of ander trouwfeest. En laat je vooral even helemaal gaan met deze van Michel Sardou. We gaan naar Les Lacs du Connemara.

0: En zo gaan we rond de hele wereld door. Plots Down Under met Man at Work. Recht naar Australië. 9:55 ondertussen.
1: 10 van Nostalgie.
0: Een lijst vol vakantiebestemmingen vandaag in de 10 van Nostalgie. En een bestemming die heel vaak binnenkwam is Ibiza. Dat stuurde ook luisteraar Sophie uit de Roestelaren. Dag Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Toon.
0: Sophie, welk nummer heb jij gekozen?
2: We're going to Ibiza van de Venga Boys.
0: Uiteraard, als het over Ibiza gaat. We're going to Ibiza, dat is een topschijf. Waarom Ibiza?
2: Omdat wij zelf nog een reisje naar Ibiza gepland hebben in september.
0: Oh, hoe leuk. In september ga je met wie?
2: Met mijn man, Davy.
0: Alright, en gaan jullie daar... wordt het een avontuurlijke vakantie of gaan jullie daar keihard clubben?
2: Laat ons zeggen, een beetje van beide.
0: Een beetje
2: van beide. We gaan wat rust zoeken, maar een uitstapje naar de club, dat hoort er ook wel eens bij.
0: Hoort er ook wel bij. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik ben nu ook wel echt nieuwsgierig om dat eens mee te maken. Het is legendarisch, zegt men. Dus dan moet je daar wel eens van geproefd hebben. En jullie gaan daar ook wel een beetje in de natuur gaan wandelen. Dat is prachtige natuur, heb ik mij laten vertellen ook, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben dat al gehoord van verschillende mensen, dus we kijken er echt naar uit.
0: Oké, fantastisch. Wel, merci voor jouw suggestie, Sophie. Dat levert jou trouwens ook een bon van bij Smartfoto op van €50.
2: Oh, tof. Leuk.
0: Voilà, alsjeblieft, die komt jouw richting uit. Dan kan je die mooie vakantieherinneringen in Ibiza ook meteen vastleggen en dan op een toffe manier via Smartfoto er een herinnering aan overhouden. Voilà.
2: Ja, heel leuk. Vooral omdat het ook voor onze 20ste huwelijksverjaardag is. Dus dat is een mooie herinnering.
0: Dat ook nog eens, 20ste huwelijksverjaardag en dan naar Ibiza. Dat wordt een onvergetelijke ervaring. Geniet daarvan, Sophie. En geniet nu ook vooral van de Venga Boys. We're going to Ibiza. Fijne donderdag, hè, Salukes?
2: Yes, hetzelfde dag.
1: De 10 van Nostalgie.
3: Nostalgie. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Finger Boys. And we're going to Ibiza, de nummer 3. In de vakantiebestemmingen. Top 10 in de 10 van nostalgie van vandaag. De nummer 1 komt dichterbij. Op nummer 2 gaan we zo meteen naar Brazil. Jawel, maar we doen het toch in het Frans met Claude François. Parce qu'on va à Rio. Zo meteen.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
6: koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De samba pluimen in uw gat met Claude François. Je vais à Rio. En dan zijn we al aanbeland bij de nummer 1. En dat was een overduidelijke nummer 1 hoor. Zoveel binnengekomen deze. Als er nu eens één song is die vakantie, reizen en zomer ademt, dan is het wel deze schijf. Een meekweler van je welste. Dus ik stel voor dat we dat nu ook met z'n allen gaan doen. Radio dat tikkeltje luider, want we gaan op safari in de vakantiebestemming in top 10. Op nummer 1, Toto en Afrika.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 1.

0: Zie je zelf al daar rijden in die jeep door de savanne, de Afrikaanse savanne? Tuurlijk wel, met deze nummer 1 van de vakantiebestemmingen. Top 10, Toto en Afrika.
1: De 10 van nostalgie.
0: Voilà, zo zit... Zo zit die vakantiebestemmingen top 10 er ondertussen alweer op. Morgen doen we iets helemaal anders. De festival top 10. Songs of artiesten die ooit een legendarisch optreden hebben gegeven op een Belgisch festival. Misschien heb jij wel specifieke herinneringen. Mag je altijd doorsturen via de app. Deze band gaf in 1986 een iconisch optreden op Torhout Werchter. Simple Minds. Simple Minds.

Wat een heerlijke powerplaat van Natalia. Higher than the sun. Straks mag ik bij Kim weer een pijltje werpen naar onze wereldkaart. Benieuwd waar we deze keer terechtkomen. Veel plezier zo meteen met Kim Muilaert. Zij loodst je verder door je werkdag. Van mij krijg je nog OMC en How Bizarre.

0: Straks bij Nostalgie. You can live in the love of the common
1: people. Smile from the heart of a family. Een heel erg goedemorgen, vrienden. Je blijft hier in goede handen. Paul Young komt eraan naar het nieuws van 10. En ik zie ook Jamiroquai klaarstaan. Perfect bij het zonnige weer.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkte?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee
4: tegen BTW?
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast!
6: Dat is fantastisch!
4: Zie je wel?
2: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma!
2: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
11: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
12: Amai, zo warm.
11: Of te koud.
12: Amai, zo koud.
11: Of te nat.
12: Amai, zo nat.
11: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
12: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
11: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
12: Amai, dat voorspelt veel goed.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
13: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
14: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
15: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
14: Echt?
15: Echt waar?
10: Macri in Ronsen.
13: Nu verleng de solde.
10: In Ronsen of op macri.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1:10, het nieuws met Simon van Elslander. Meta blokkeert Australische sociale media-accounts van minderjarigen.
16: Klopt, techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Te veel bezig zijn met werk tijdens het reizen leidt bij meer dan de helft van de gezinnen tot spanningen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Vooral zelfstandigen worstelen met de knop om te draaien. 6 op de 10 nemen hun laptop mee op vakantie en bijna een kwart werkt zelfs dagelijks. Experts adviseren om vooraf duidelijke afspraken te maken en eventuele werktijden strikt af te bakenen. Op camping De Kloek in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen vroeg een brand uitgebroken. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde verblijf raakte beschadigd. De brandweer moest extra spuit- en tankwagens inzetten om te vermijden dat het vuur omsloeg naar het omliggende bos. Een 25-tal bewoners werden geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en ook de oorzaak van de brand is momenteel onbekend.
13: Nostalgie weer.
16: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde de temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken, zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft al warm bij 30 graden. En zondag deels bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
17: Met Kim.

0: Bureau, dat heel veel foto's van onze luisteraars die beginnen onze wereldkaart hier allemaal in te kleden. Het is prachtig.
1: Ja, je krijgt echt zo'n beeld effectief van hoe de wereld eruit ziet.
0: Absoluut.
1: Dus een grote druk op jouw schouders.
0: Ja.
1: Een van de laatste landen die we kunnen bezoeken. Wat wordt het?
0: Ja, oké. Okay. Daar gaan we alweer. Komt-ie. En... Oké. Okay.
1: Gezwind met dat beeldje.
0: Gezwind zoals steeds. Zuid-Korea.
1: Allee,
0: het zit zo op de grens tussen Zuid- en Noord-Korea, maar ik denk dat we Zuid-Korea gaan nemen.
1: Liever Zuid-Korea
0: ja,
1: dan.
0: Misschien toch wel.
1: In Noord-Korea zit zo'n naamgenoot van mij die ik niet zo vertrouw.
0: Juist. Ja. Ik denk wel dat er in Zuid-Korea ook naamgenoten zullen rondlopen. Ik denk dat redelijk universeel is.
1: Dat is letterlijk ook het enige wat ik weet over dat land.
0: Ja, ik ook niet zo heel veel. En K-pop misschien, de muziek.
1: Zeker. Ja.
0: Die ook wel hier Europa aan het veroveren is. En lekker eten. Korean barbecue, dat is wel echt de moeite. Dat is keigoed. Voor de rest weet ik ook niet zo heel veel over.
1: Het spreekt tot de verbeelding. Het is ook een land dat in de lift zit qua toerisme.
0: Ja.
1: Ik hoor meer en meer mensen dat zeggen. Dat ze misschien wel eens richting Zuid-Korea willen gaan. Maar ja, help ons. Ben jij er al geweest? Of ken je iemand die geweest is? Wat voor land is het? Wat voor mensen wonen daar? Wat moet je zeker bezoeken? Of eten? Barbecue, altijd goed. Ik ben heel benieuwd. Alles is welkom in de Nostalgie-app. En dan ontdekken wij samen Zuid-Korea de komende uren.
2: Nostalgie. Luister. En je bent op vakantie. Nee.

0: Toon die dacht, het zijn de laatste landen die we via de radio kunnen bezoeken. We gaan het lekker verzoeken. Zo'n pijltje belanden op de wereldkaart op meer dan 10.000 kilometer van hier. Want we zitten in Zuid-Korea. Ilse laat al weten, de hoofdstad Seoul is indrukwekkend met veel contrast ook. Je kan er 's morgens langs de moderne wolkenkrabbers wandelen en 's avonds een eeuwenoud paleis bezoeken. Die contrasten zo, dat is wel plezant natuurlijk. Als je er ooit al was, laat van je horen in de Nostalgie-app. Britney Spears, die komt er zo meteen aan met Crazy.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Het grote nostalgie-reis.

0: The Wedding Bells van Bruno Mars. Het is al zo plezant geweest de voorbije weken.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Het zijn de twee laatste dagen van ons reisbureau. Je laatste kansen om reizen te winnen en ook om via je radio even de andere kant van de wereld te wanen. We zitten in Zuid-Korea vanmorgen. Een heel divers land blijkbaar, qua uitzicht ook gewoon, wat je daar kan vinden. Van de imposante stad Seoul kan je naar Busan, een havenstad aan zee voor strand, bergen en een enorme vismarkt blijkbaar. Een lekker vers visje op de Jagalchi Fish Market. Koreaanse cultuur is ook een rijke cultuur met een hele lange geschiedenis. En blijkbaar is de plek om te bezoeken met de tempels en de koninklijke grafheuvels en ook monumenten van heel lang geleden. Jongju, goede taal ook geworden. De vakantiebestemming in Zuid-Korea, laat Hans nog weten in de Nostalgie-app, is blijkbaar een apart eilandje nog. Jeju, een vulkanisch eiland met stranden en lavatunnels. Amai, klinkt ook prachtig. Het lijkt wel alsof je daar gewoon alles hebt. Van strand tot vulkanen, tot hoogbouw in de steden. Voor ieder wat wils. Het is een beetje zoals onze playlist hier. Straks voor de 90s kids, 5. Eerst Tina Turner.

5. Want die zijn terug aan het optreden, hè? Ze zien er ongeveer hetzelfde uit als vroeger. Gewoon iets kaler wel, sommige mannen. We zitten samen in een oventje weer vandaag. 36 graden. Maar samen zweten, dat is zoveel gezelliger. Ik heb perfecte muziek hier. Umberto Tozzi, Gloria.

0: Ik kon al Barbie-poppen kopen van Tina Turner, van Miley Cyrus. Maar nu is er ook eentje van Whitney Houston sinds kort. En ze draagt de iconische kleren uit een videoclip die jij zeker kent. Het is een aansluitende paarse jurk, haar haren in haar mooie krullen en van die grote oorbellen en pumps aan haar voeten. Uit de 80's zitten we. Die look heeft de Barbie-pop. Het komt uit de videoclip van de song die er zo meteen aankomt.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
8: Het grote nostalgie reisbureau
9: met Kim.

0: YouTube. Zometeen komt Enrique Iglesias eraan.
1: Reis rond de wereld.
0: We zitten zeer ver van huis vanmiddag. Op een plek die Beke ook haar hart heeft kunnen veroveren. Goedemorgen, dag Beke.
2: Goedemorgen, Ken.
0: Jouw liefde is ontstaan, stuur je in de Nostalgie-app voor Zuid-Korea via K-drama. Wat is K-drama?
2: K-drama zijn series uit Zuid-Korea, vandaar K-drama. Er bestaan verschillende soorten K-drama. Ik kijk vooral naar romantische drama's. Dat is my guilty pleasure.
0: Schitterend. En dus jij kijkt er al lang naar en dan dacht je ineens, door die series te zien, ik wil naar daar op reis gaan. Zo is het gegaan.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Als je naar die series kijkt, dan word je daar gewoon warm voor gemaakt. Je ziet heel veel cultuur, mensen lekker eten vooral. Heel die series door wordt er lekker gegeten. Dat nodigt echt uit om naar daar te gaan. Ik raad iedereen het aan.
0: Dus jij bent alleen richting Zuid-Korea getrokken? Wat was jouw indruk van het land?
2: Ik had onmiddellijk een heel positieve indruk. Als vrouw alleen, vooral de veiligheid, dat vond ik super belangrijk. Omdat het was ook mijn allereerste keer dat ik alleen op reis ging. Dus ik zocht echt naar een plek waar dat ik mij veilig kon voelen. Ik had er al veel over gelezen en veiligheid was daar prioriteit. En als je daar, als je komt daar, dan merk je dat ook echt, dat dat echt waar is. Je kan daar gewoon 's nachts lopen, je wordt niet lastig gevallen. Je kan gewoon in de metro gaan. Met zakkenrollers moet je geen schrik hebben. Je kan gewoon je gerief op tafel laten liggen. Je kan 10 minuten weggaan en terugkomen en dat ligt daar gewoon nog allemaal. Het is echt ongelooflijk. Ik heb het zelf gezien, dus het is echt waar.
0: Fantastisch. Dus een heel veilige cultuur en qua landschappen zeg maar heel divers lijkt mij.
2: Ja. Inderdaad, heel divers. Je hebt dan de grote steden, like Busan en Seoul, Daegu, dat zijn grotere steden. Daar heb je dan de moderne technologie, gemakkelijk openbaar vervoer. Maar dan heb je ook, ook in die grote steden echt oude, traditionele cultuur. Je hebt ook kleinere steden. Je hebt ook echt nog typische Koreaanse villages, traditionele. Ik heb daar ook echt in zo'n oud traditioneel huis geslapen. Tegen prachtige bergslandschappen. Op Jeju-do, dat is het eiland dat bij Zuid-Korea ligt. Dat is een vulkanisch eiland. Heb ik daar ook Hallasan Mountain beklommen. En dat was dan juist heel slecht weer. Ik heb daar echt in een storm gestaan.
0: Oh nee.
2: Ongelooflijk indrukwekkend. Ja, ja, ik vond het echt prachtig.
0: Ja, een land dat veel te bieden heeft. En als je daar alleen zo veilig kan reizen, dat is vooral ook fantastisch eigenlijk. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je hebt daar gewoon alles. Lekker eten, cultuur, natuur. Je kan daar heel veel wandelen en je voelt jou veilig. Dus ik zou niet weten waarom je daar niet naartoe zou reizen. Het is prachtig.
0: Ja, het is natuurlijk heel lang op het vliegtuig zitten, dus mochten mensen dat niet zien zitten, wat voor K-pop drama kunnen we kijken om een beeld te krijgen van Zuid-Korea? Heb je een tip?
2: Misschien moet je gewoon een keer googlen op Netflix. Kan je daar want ik kan ze nu direct een serie voor de geest halen.
0: Gewoon K-drama opzoeken op Netflix en dan gaan er wel titels komen.
2: K-drama en dan ga je er inderdaad zeker wel vinden.
0: Oké, super.
2: Geen enkel probleem.
0: Merci voor de tip. En ik wens jou nog een prachtige donderdag. Hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Ik ben hier alweer zoveel aan het bijleren dankzij jou. K-pop is de muziek uit Korea. K-drama zijn de series. Tine Heijmans die zegt in de Nostalgie-app een fantastische titel van K-drama om eens te kijken op Netflix. Crash Landing on You of Mr. Sunshine. Het is even wennen aan de taal, het andere tempo en ook het anders filmen. Maar geweldig om te kijken. En blijkbaar eten de personages ook de hele tijd in K-drama. Omdat ze zo trots zijn op hun voedsel terecht ook. Dus ja, misschien toch eens een kans geven. Mr. Sunshine op Netflix.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Meetrommelen op je stuur straks op Two Princes. En we gaan ook nog eens horen waar op de luchthaven ergens onze Ellen Petrie rondhangt. Nostalgie. Eerst het nieuws met Simon van Elslander, want het is 11:02. Goedemorgen. 1 op de 3 starters is onzeker over de groei van hun bedrijf.
2: Klopt. Steeds meer startende ondernemers maken zich zorgen over de groeikansen van hun zaak. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse barometer van HR-bedrijf Acerta. Bijna 1/3 van de starters ervaart stress door geopolitieke spanningen en de fel gestegen prijzen voor energie, grondstoffen en personeel. Om de zaak draaiende te houden, offeren ondernemers vaker hun vrije tijd op. Starters nemen minder vakantie en keren zichzelf dikwijls slechts een minimumloon uit. Toch blijft het ondernemerschap aantrekken. Ruim 70% van de ondervraagden zou opnieuw een eigen zaak beginnen. Techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Als je Spotify gebruikt, betaal je binnenkort meer voor je abonnement. De muziekdienst verhoogt de prijzen bij ons. Een standaard premium abonnement wordt 2 euro duurder en kost straks 13,99 euro per maand. Ook voor een duo- of familiepakket betaal je tot 3 euro meer. Nieuwe abonnees zien het hogere tarief meteen. Voor bestaande klanten gaat de prijsstijging in vanaf september. Volgens Spotify is de verhoging nodig om het platform te verbeteren en artiesten beter te vergoeden.
0: Of je kan gratis luisteren naar je radio.
2: Voilà. Veel beter.
1: Nostalgie weer.
2: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Kim.

0: En dan door de nationale parken. En dan Californië nog ook.
1: Waarom Las Vegas? Heb jij zoiets? Ik wil echt naar die casino's en dan rondtrekken.
0: Vooral gekeken naar de vluchten. Waar dat het een beetje betaalbaar was nog. Betaalbaarder dan Californië zelf. En het is ook centraal voor de parken en de kust.
1: En wat hoop je daar allemaal te zien?
0: Veel natuur, veel dieren. In Las Vegas zelf rare mensen waarschijnlijk.
1: Ja, dieren en natuur.
0: Ja. Nee, Las Vegas is maar een paar dagen. Ja. Dus de rest is parken vooral.
1: Las Vegas, dat doet mij denken aan shows. Ga je die ook bezoeken?
0: Wij gaan zelf geen shows bezoeken. We hebben daar naar gekeken, maar het is juist buiten de momenten dat we er zijn. En het is ook redelijk duur, zeker voor 5.
1: En op andere plaatsen, wat gaan we daar nog bezichtigen?
0: In LA zelf gaan we naar het strand, gaan we whale watchen, gaan we pretparken doen, uiteraard ook.
1: Maar je flirt daar helemaal van op?
0: Ah ja, tuurlijk. De kinderen niet alleen, hè.
1: Oké, dat is goed. Veel plezier, Ginde.
0: Ja, dankjewel.
2: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Met je lichaam zit je te zweten in België, maar in ons hoofd zijn we in Zuid-Korea vanmorgen. De bestemming in Reis rond de wereld om nostalgie. En Cindy van de Ven stuurde net nog in de app: vergeet de K-pop niet, de muziek. Enorm belangrijk, niet alleen daar, maar over de hele wereld. En net vandaag is er ook nieuws over een bekende muzikale Zuid-Koreaan. Koreaan liever. De zanger van dit. Toch het bekendste Zuid-Koreaanse kind ter wereld. Was miljarden keren bekeken destijds. En dat kindje dat het zingt is nu 17 jaar oud en wil een solo-carrière als K-pop-artiest beginnen. Oh man, dat was irritant, toch? Als je nog aan andere K-pop-artiesten denkt, laat van je horen in de app. Want straks gaan we het er eens over hebben na 10cc.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen.
1: Nu verleng de solde.
0: In Ronsen of op maakrie.be.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
5: Ja, maar ik kom niet, hè.
4: Oh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Dreadlock Holiday. We reizen vanmiddag door Zuid-Korea. Dat is niet alleen een prachtig land qua natuur en steden, maar ook een rijke cultuur.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Het eten, de series, K-drama, overkoepelend genoemd, en de muziek. De K-pop is ook populair bij ons. Korean popular music, bands die gevormd worden met vaak zeer veel personen in. Combinatie van genres, pop, hip-hop, elektronisch ook. En daar zit een hele industrie achter, waarin jongeren jarenlang getraind worden door bedrijven. Ze leren zingen, dansen, performen als de beste en worden dan misschien uitgekozen om in zo'n band te gaan. De bekendste, onder andere Lela stuurt dat, is natuurlijk BTS. Ze zingen ook vaak in het Engels om een breder publiek te bereiken. Je hebt de girlband Blackpink. Ook een stevig beat, hè. Lindeke stuurt, mijn favoriete K-pop-artiest is Super Junior. Ik ben er into geraakt door het liedje Mr. Simple, maar hun bekendste is Sorry Sorry. Ook eens een klein stukje luisteren. Toch vaak ook hard gaan, hè, die muziek. Nele zegt dan weer in de Nostalgie-app dat Koreanen vaak fan zijn van één groep en zeer loyaal, dat de K-popsterren hun eigen fancafés zelfs hebben en dat er zelfs heel wat vrouwen zijn tussen de 30 en 50 in Zuid-Korea die de idolen zien als hun eigen zoon of dochter, die ze echt overal volgen door het land met foto's op de kamer. Echt, ja, totale fandom, zeg maar. 14 jaar geleden was er een Koreaan die ook de wereld veroverde. Hij zingt over Gangnam. Dat is een rijkere buurt in de hoofdstad Seoul in Zuid-Korea. Hij spot eigenlijk met de mensen daar zo. Mensen die proberen iemand anders te zijn dan wie ze eigenlijk diep van binnen zijn. Gangnam. Gewoon, dat weet je al voor welk nummer ik het heb, hè. We zitten in Zuid-Korea met Psy, Gangnam Style.

0: Er is dus blijkbaar een standbeeld voor Gangnam Style. Beke stuurde nog een foto in de app van haar reis in Seoul, de hoofdstad in Zuid-Korea. Dus twee gouden handen in een standbeeld gegoten, die zo de beweging doen zoals het dansje op Gangnam Style. Zie je het voor jou, de polsen gekruist over elkaar? Zo twee gouden handen staan in het groot als standbeeld ter ere van de song Gangnam Style in Korea. Man, we zijn er aan bijleren. Straks geen Koreaans, maar wel Spaans op je radio. La Bamba.
1: Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Irisje, is je kamer opgeruimd?
9: Ja, papa.
8: En de plantjes water gegeven?
9: Ja, papa.
8: Onze Bobby uitgelaten?
9: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
8: Hoe bedoel je?
9: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
8: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
9: Paniekeur.
10: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
11: Vrolijk

0: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 5.
1: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
2: Amai, zo warm.
1: Of te koud.
2: Amai, zo koud.
1: Of te nat.
2: Amai, zo nat.
1: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
2: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
1: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
2: Amai, dat voorspelt veel goed.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.

Listen to your heart and listen to the radio. Op zoek vandaag weer naar het geluid van onze reiskar. Het zijn de twee laatste dagen dat jij prijzen kan winnen in ons Nostalgie Reisbureau. Met vandaag in de aanbieding een vakantie met het gezin in Europarks. Straks bij Marcia een abonnement op strips.be om duizenden strips te kunnen lezen. Als je al de hele zomer meespeelt, blijven proberen. Toch, je weet nooit dat het vandaag net jouw lucky day is. Blijven zoeken naar die reiskar.

0: We hadden het daarnet over K-pop, de muziek uit Korea. En Ellen reageert nog. Ze zegt, vorig jaar met de dochter naar Blackpink gaan kijken in Londen was echt wel de moeite. Jammer toch dat Zuid-Korea zo ver vliegen is, hè? Ik zou jou anders allemaal meenemen naar daar.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ik kan wel instappen in de auto als passagier. En we rijden recht naar het nieuws van 12 uur. Met straks Driver's Seat op je radio.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Simon van Elslander. Lichaam gevonden na chaletbrand in Grobbendonk.
11: Ja, na de zware brand op de camping De Kloek in Grobbendonk is tijdens het nablussen een lichaam gevonden in een van de vernielde chalets. Dat zegt het Antwerpse parket. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend. De brand verwoestte vanmorgen vroeg 2 verblijven en een derde raakte beschadigd. 25 bewoners werden geëvacueerd. Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. De speuters houden rekening met mogelijk kwaad opzet. Buurtbewoners hoorden voor de brand een luide knal. Als je morgen gaat tanken, betaal je meer voor benzine. De maximumprijs van voor benzine 95 stijgt met 7 cent naar bijna €1,94 per liter. Voor benzine 98 betaal je zelfs ruim 10 cent per liter meer, met een nieuwe maximumprijs van €2,094 per liter. Dat meldt de overheidsdienst Economie. De prijsstijging is het gevolg van schommelende olieprijzen op de internationale markt, die de voorbije dagen stegen door de onzekere onderhandelingen tussen de VS en Iran. En in de zoo van Plankendaal zijn 2 rode panda's geboren. Moeder Amber hield haar jongen tot nu toe veilig verborgen in de nestkamers, maar op camerabeelden zagen de verzorgers al hoe ze de kleintjes voorzichtig bij het nekvel verplaatsten. De jongen worden blind en doof geboren en krijgen pas rond 9 weken hun eerste medische controle. De geboorte is belangrijk voor het Europese kweekprogramma van de bedreigde diersoort.
0: Panda-nieuws, daar maak je mij nu heerlijk, blij mee. Tof,
11: toch?
0: Maar rode panda's zijn die fluffy, rosse, kleinere versies.
11: Ja, ze niet de panda's die je misschien nu in je hoofd hebt, zijn inderdaad heel kleine pandatjes die ook zowat rood uitstralen.
0: Met een lange, fluffy staart. Hebben ze al namen?
11: Ze hebben nog geen namen.
0: Simon en Kim, voilà.
11: Voilà.
1: Nostalgie weer.
11: Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden dan. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
12: Met Kim.

0: We reizen samen door Zuid-Korea vandaag. Beke was er al 2 weken alleen op reis. En ze blijft u maar prachtige foto's sturen in de Nostalgie-app. Nu ook van een waterval.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: De Zhuangbang-Pokpo-waterval. Zhuangbang-Pokpo. Dat klinkt als een verzonnen taal, hè, dat Koreaans. Uniek aan de zee, zegt erbij op Jeju Island. Er zit een regenboog door de waterval. Echt magnifiek gewoon. Laat die tips en die foto's nog maar komen. Intussen, terwijl jij luncht, niet vergeten om je oren te spitsen voor het lekkere dessert, namelijk onze reiskar. Want deze week win je alle prijzen op Nostalgie voor iemand anders. Het is trakteerweek, want iemand anders een tripje cadeau doen, dat voelt gewoon goed. En er zijn zeker mensen die het kunnen gebruiken. Je zus die door de verbouwingen geen geld meer heeft, of je buurman die al jaren je haag doet voor jou en je wil eens iets teruggeven, kan hè. Deze middag een reis voor 4 personen weg naar Europarks. Een weekendje weg. Gewoon in de bungalow lekker niks doen. Met de hele familie. Dus als je het geluid van de reiskar hoort vanmiddag, stuur je reiskar en de naam erbij van de persoon die jij graag wilt trakteren in onze trakteerweek. Oh yeah.

Dat is zo'n song die je luid en zeer enthousiast moet meezingen. I Won't Let You Down van PhD. Je reist via de radio naar Zuid-Korea vanmiddag. Een ver land waar niet veel Belgen geweest zijn al. Maar de cultuur die kan je wel gewoon hier ook beleven. Brigitte stuurt in de nostalgie-app nog. Mijn kleindochter Chloe is 18 jaar. Heel grote fan van de groep Stray Kids. Dat is zo'n K-pop band. Ze is al een paar keer live gaan kijken als ze op tournee zijn in Europa. En eigenlijk is ze gewoon heel grote fan van alles vandaar. Het eten, de schoonheidsproducten. Het is een cultuur die veel mensen aanspreekt, veel tieners ook. En ook de Spice Girls, die reisden ooit naar Zuid-Korea om met een K-pop-band een nieuwe versie van Wannabe te maken. Straks krijg je het origineel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het

0: Je hebt dat juist gehoord. De reiskar is gepasseerd. Maar wie wint de reis richting Europarks met z'n viertjes? Gezellig alles even vergeten. Misschien jij wel. We bellen nu iemand op uit alle berichtjes. Spannend.
1: Hallo Frank.
0: Hallo Frank, het is Kim hier van Nostalgie.
1: Dag Kim. Oh, dat is leuk.
0: Dat is leuk, ja.
1: Ik denk dat ik gelukkig ben dat ik de reiskar gestuurd heb.
0: Ah wel, het is gelukt.
1: Voilà.
0: De buit is binnen. Jij wint de reis. Wie wil jij trakteren?
1: Mijn vriendin, mijn vrouwtje Wendy. Omdat zij ook altijd voor de kinderen klaarstaat en hier thuis met alle drukte. En ze verdient het wel, want ze staat ook altijd klaar voor de kinderen om ze hier en daar weg te doen. Vooral als taximami gratuit.
0: Taximami gratuit. Over hoeveel stuks spreken we? Hoeveel kinderen?
1: Twee.
0: Twee. Oké. Okay. Dat is nog net zo behapbaar? Of zijn het Charles'tjes?
1: Dat is nog wel haalbaar, ja.
0: Ja, het is zaterdag ook moederdag. In sommige delen van ons land. Woon jij in de provincie Antwerpen of niet?
1: Nee, wij wonen in Vlaams-Brabant. Dus ja. Wij hebben moederdag al gehad.
0: Ja, ik vier het ook niet op zaterdag. Maar kijk, in Antwerpen wel. Maar je kan doen alsof je het verzameld hebt als cadeau voor moederdag zaterdag.
1: Voilà, een extraatje.
0: Een extraatje, hè? Ja. Hoe heet je vrouw?
1: Wendy.
0: Ah ja, dat had je al gezegd. Wendy, zou ze aan het luisteren zijn?
1: Ik denk dat ze aan het luisteren is.
0: Wendy? Oké, herhaal het nog maar eens, Frank. Zeg het maar voor de hele natie en Wendy.
1: Schatje, wij gaan samen op vakantie en wij gaan genieten samen met een bon van nostalgie.
0: Geniet ervan, fijne dag nog.
1: Dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.

Mr. Bombastic. Frank die heeft punten gescoord bij zijn schatje, wij die zoveel is duidelijk. Straks bij Marcia passeert de reiskar nog één keer vandaag. Dus blijf luisteren en win dan die prijs voor iemand anders.

0: De reis rond de wereld brengt je vanmiddag in Azië. We zitten in Zuid-Korea. Een fijn land om te ontdekken samen. Ronnie Powell zegt misschien ook eens vermelden dat je Bobby beter thuis laat als je naar Zuid-Korea gaat. Of hij zou wel eens op die heerlijke barbecue terecht kunnen komen. Ik veronderstel dus dat ze daar ook hond eten. Maar verder kan ik me weinig voorstellen bij de Koreaanse keuken. Dus als jij weet wat ze daar eten en drinken. Of je kent een goed Koreaans restaurant om hier in België eens uit te proberen bijvoorbeeld. Laat van je horen in de Nostalgie-app.
1: Mannetjes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
12: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
15: Het grote nostalgie reisbureau.
16: Met Kim.

0: voor een goede middag. En smakelijk ook, hè, als je aan het eten bent.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Oh, hier komen lekkere gerechtjes weer binnen uit Zuid-Korea. Het land waar we momenteel naar reizen samen. Kimchi, bekendste, komt hier verschillende keren binnen. Dat is zo gefermenteerde groentjes, meestal Chinese kool of radijs. Met wel vrij pikant, wat chili bij en wat knoflook. Soms is dat wat te pikant voor mij. Rita stuurt, wij doen elke zomer Koreaanse barbecue. Dan moet niet één iemand alleen staan bakken boven de kolen, zoals bij ons. Maar je zit rond tafel en ieder bakt zelf zijn eigen vlees op een grill op de tafel. Heel gezellig, het gegrilde buikspek is het lekkerste. Lana eet dan weer graag Koreaanse dumplings. Mandu heet dat, gevuld met vlees of tofu. En nog een klassieker stuurt Geert nog in de app. Bibimbap. Bibimbap. Amai, klinkt als Scatman. Bibimbap. Bibimbap, sorry. Rijst met verschillende groenten, vaak vlees en een ei. En ook nog een spicy chili pasta bij. Oh, amai, ik krijg er honger van. Camino in Antwerpen is trouwens nog een lekker Koreaans restaurant. Voegt hij eraan toe. Dus als je dichter bij huis wat bibimbap wil gaan eten, dat is the place to be. Merci voor alle tips. Nostalgie. Helaas zijn bij mij weer droge boterhammen met hummus vanmiddag. Maar het is alsof ik het gat heb. De B

0: straks bij Nostalgie.
1: Het is hier met volle vaart door de donderdag in excess na het nieuws van 1 uur. En ik zie ook Cool and the Gang op jouw radio passeren.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op Colruyt.be.
1: Goedemiddag, het is 3 voor 1. Nieuws met Vroukje Kaljon. Jij begint met een zwaar treinongeval.
7: Ja, aan het station van Bijgmaal in Vlaams-Brabant is een vrouw van 19 gisteravond overleden aan een overweg. Ze stak de sporen over terwijl de slagbomen gesloten waren en de lichten op rood stonden. Ze werd gegrepen door een doorrijdende trein uit de andere richting. De trein voerde nog een noodremming uit, maar kon niet meer op tijd stoppen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is ook een dode gevallen bij een zware brand op een camping, dat zegt het parket van Antwerpen. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend. De brand verwoestte vanmorgen 2 chalets en nog een derde raakte beschadigd. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de havenstad Burgas in Bulgarije. En dus niet in de hoofdstad Sofia, dat meldt de organisatie. Bulgarije won dit jaar de muziekwedstrijd met het nummer Bangaranga van de zangeres Dara. De finale van het Eurovisie Songfestival volgend jaar is op zaterdag 15 mei. Maar het is nog niet duidelijk of ons land ook zal meedoen door de omstreden deelname van Israël. En het was ook nog een succesvolle ochtend voor onze Belgen op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Onderdijk staat in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Ze zwom de snelste tijd van alle deelnemsters. Gisteravond pakte Van Onderdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. En Lucas Honvaux gaat dan weer door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks.
6: Nostalgie weer.
7: Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. En het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De vraag van 1 miljoen vrouwtje. Heb je onze nieuwe mug, Marcella de Mug, al kunnen vangen?
7: Nee, ik vermoed dat ze is weggevlogen.
1: Het is gevlucht voor de hitte, ja.
6: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
8: Met Kim.

0: donderdagmiddag. Heb je gisteren de zonsverduistering gezien? Oh, ik ben echt nog aan het genieten. Ik kon zo duidelijk de maan voor de zon zien schuiven. Het voelde vooral zo als een momentje van samen verwonderd kunnen zijn. Bij vrienden op een barbecue was ik samen zo van... Oh, schoon. Oh, wauw. Je kent het wel, hè. Ik heb ook een sociaal experiment gedaan met mijn vrienden. Ik wou Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler een uur lang op repeat proberen spelen. En kijken hoe lang het zou duren voor iemand het doorheeft en de muziek afzet. Raad eens hoe lang het geduurd heeft? Ik heb het niet één volledige keer kunnen spelen. Niet eens die, wat is het, 5-6 minuutjes? Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Hoe zonde is dat? Dus ja, ik had gewoon nostalgie moeten opzetten. Hè? Dan zappen ze zeker niet weg. Want Inner Circle komt eraan. Na Meghan Trainor. We are music.
1: Nostalgie.

Waar je ook aan het luisteren bent. Je zit nog heel even in Zuid-Korea. Straks vanaf 2 uur neemt Marsa je mee naar een ander land. Een taal toch ook die tot de verbeelding spreekt. Filip uit Aalst zegt in de Nostalgie-app: Koreaans is niet zo moeilijk om te leren. Niet zo moeilijk zoals Chinees, waar je meer dan 120.000 karakters hebt. Het alfabet bestaat uit 24 tekens. De volgorde van de woorden is wel helemaal anders. In het Nederlands de zin ik ga naar de winkel om eten te kopen, wordt in het Koreaans ik om eten te kopen naar de winkel ga. Oké, ik ga het eens proberen. Hè. Straks Billy Ocean, jij hoort Nostalgie op.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
5: Nu verlengde solde.
3: In Ronsen of op macri.be.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons met mij?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Het grote nostalgie reisbureau.

Het is al bijna 1:30. We zitten nog maar heel eventjes samen in Zuid-Korea en krijgen nog een bijzonder berichtje van Peter in de Nostalgie-app. Hallo Kim, mijn vrouw is als kleuter geadopteerd uit Zuid-Korea en we gingen op rondreis in 2007. We begonnen in het oosten in de bergen en daar logeerden ze in de tempels bij de monniken en deden ze mee met de traditie van buigingen. 120 buigingen moesten ze doen en een walking meditation, dus al wandelend mediteren. Dat lijkt me heerlijk. Het helpt als je de lokale gebruiken wat kent, zegt Peter ook nog. De contrasten die al werden aangehaald waren enorm. Je hebt de steden versus het platteland, maar ook tussen de generaties. De jongste generatie verfoeit de oudste generatie die zij als lui zien. Oh, oké. Ik dacht dat ze daar net heel veel respect hadden voor de ouderen. Terwijl hun ouders zich te pletter hadden gewerkt, zegt Peter. Misschien is dat intussen al veranderd. Het was in 2007 natuurlijk. En hij vertelt ook nog dat ze in Zuid-Korea tv-programma's hebben die helpen om geadopteerde Koreanen te helpen zoeken naar hun roots. Omdat daar meestal weinig papieren spoor van is van hoe dat allemaal gebeurd is op het moment dat ze geadopteerd werden. Amai, straf zeg. Merci voor alle info, Peter. En als je de reis van Peter en Sarah graag wil zien voor nog wat tips als je ooit wil gaan. Ze hebben een blog gemaakt zelfs. Die heet painang.blogspot.com. Painang, P-A-E-N-A-N-G.blogspot.com. Dan kan je gewoon in de voetsporen van Peter en zijn vrouw Sarah diezelfde reis gaan doen. Dit is Share Believe.

0: Als dit weekend er eindelijk zo'n buitje uit de lucht valt, ik loop naar buiten in mijn badpak en ik doe regendans. Ik zweer het. Ik ga zoveel deugd doen. When the rain begins to fall, straks duiken we in de 90s. Ace of Base komt ruim.
1: 3, 2, 1.
2: Het is 7:45.
0: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
0: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
0: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1+1.

0: Straks vanaf 2 uur laat ik je in de warme handen van ons Marcia.
1: Marcia Boarodi.
0: Oh, hallo Marcia, welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Eerst, voor we een ander land kiezen, nog snel Zuid-Korea, want mensen blijven sturen, ik vind het heerlijk. Hendrik zegt nog, ik kijk supergraag K-drama op Viki. Viki is blijkbaar een website, ik heb het opgezocht, viki.com, waar je gratis Aziatische series en films kan streamen.
1: Oh.
0: En dus ook K-drama, heb ik vandaag geleerd, dat zijn Koreaanse series.
1: Ja, ik ga het misschien ook eens checken. Ik hoorde het inderdaad in de auto bij jou, de K-drama. En Mr. Summertime of zoiets, was nog een titel.
0: Die gaan we eens gaan opzoeken, inderdaad.
1: Ja.
0: En Sonja Mivis zegt nog, Zuid-Korea, ik heb 30 jaar geleden het ganse land doorkruist als opleiding voor mijn werk. Prachtige natuur. Wat me is bijgebleven is de geleide tocht in de bergen met boven in de lucht een krijzende arend. Er zijn veel boeddha's, karaoke in de taxi en disco met gigolo's. Een totaal andere en interessante cultuur.
1: Ik dacht dat karaoke in de taxi het spannendste ging zijn aan het verhaal. Maar oké, de gigolo.
2: Ja, we gaan.
1: Ja.
0: Het is amper 17 uur vliegen.
3: Reis rond de wereld.
0: Jij bent niet zo ver op reis geweest, hè? Welkom terug.
1: Dankjewel. Ja, ik heb het op het zuiden van Frankrijk gehouden. Dat is zo met 2 kleine kindjes nu al het handigste om te doen. Die autotrip en dan onderweg een paar keer kunnen stoppen. Gorge du Verdon, super tof. Grote rivierkloof in Frankrijk. En we zijn daar op een stuurmeer ook met pedalobootjes gaan varen.
0: Oh, dat is tof.
1: Dat is keiplezant.
0: Ja, want met die kleintjes de hele tijd entertainen natuurlijk.
1: Maar ja, die geeft die water en die zijn content. Ja, in de auto was het wel pittig soms. Maar eens we waren, top, hè? Van genoten.
0: Leuk. Oh, dus ja. Ik ben blij dat je terug bent.
1: Iets gelijks.
0: Nog laatste landen gaan we bezoeken.
1: Ja.
0: In onze reis rond de wereld.
1: Van een keer smijten, hè. Met mijn pijltje.
0: Marcia heeft het pijltje. De kaart hangt er.
1: Oh, we zitten in Europa. En meer bepaald in Polen.
0: In
1: Polen,
0: vind ik tof.
1: Ja.
0: Oh, deze week zat ik nog ergens in een buurland, in Slovenië. Tsjechië. Na een tijd al die landen.
1: We hebben er ook al veel gehad, hè, de voorbije weken. Maar Polen is tof. Ik ben er zelf ook al wel geweest, maar ik weet er nog lang niet alles over. Dus kijk er wel naar uit om bij te leren.
0: Ja. Laat dat maar weten. We verlaten Zuid-Korea richting Polen. Alles in de app van Nostalgie. En dan ontdek je het straks na 2 uur. Veel plezier.
1: Goed.

0: bij Nostalgie.
1: Wat denk je? We gaan knallen zo meteen met een beetje hulp van Yazoo hier. Don't go. Dat lusten we wel, denk ik.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Irisje, is je kamer opgeruimd?
4: Ja, papa.
3: En de plantjes water gegeven?
4: Ja, papa.
3: Onze Bobby uitgelaten?
4: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
3: Hoe bedoel je?
4: Mama, haar cadeau voor moederdag?
3: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
4: Paniekeur.
5: Kom op moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincenterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
6: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincenterklaas.
5: Tuincenterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
9: Amai, zo warm.
8: Of te koud.
9: Amai, zo koud.
8: Of te nat.
9: Amai, zo nat.
8: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
9: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
8: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
9: Amai, dat voorspelt veel goed.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
1: Goedemiddag, het wordt netjes 2:42. Nieuws met Vrouwke Kaljon. De droogtecommissie heeft opnieuw samengezeten, Vrouwke.
10: Ja, er komen voorlopig geen maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Want code oranje blijft gelden. Vlaams omgevingsminister Broens roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. Er is voorlopig nog genoeg drinkwater, maar de druk op de watervoorraden neemt verder toe. De waterstanden staan laag en de grondwaterpeilen blijven dalen. Probeer zoveel mogelijk regenwater te gebruiken als dat nog niet op is. En gebruik water alleen als dat nodig is, klinkt het. Het is exact 30 jaar geleden dat kindermoordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Leviere. Speurders vonden 2 dagen later Laetitia en Sabine in de kelder van Dutroux zijn huis. Later blijkt dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was eerder veroordeeld voor seksueel geweld en hij was op dat moment voorwaardelijk vrij. De zaak leidde tot veel verontwaardiging en zorgde voor een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Op het EK Atletiek heeft Merel Maas zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reekse over 1,91 meter. Ook Remy Schijns plaatste zich knap voor de finale van de 3000 meter stiepel. Daarbij moeten atleten over horten en een waterbak lopen. Schijns finishte in zijn reeks als tweede. Wel pech voor Tim van de Velde. Hij viel in de waterbak en kwam pas als voorlaatste binnen. Hij gaat dus niet door naar de finale. En rode duivel Jeremy Doku blijft bij zijn Engelse club Manchester City spelen. Hij verlengt zijn contract met 5 jaar tot al zeker 2031. Doku is 24 en speelt al sinds 2023 bij City. In 131 wedstrijden scoorde hij 22 keer en gaf hij ook 34 assists. Hij won onder meer de Engelse titel in 2024.
0: Nostalgie weer.
10: Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde, snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler dan met maxima van 21 tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Marcia.

0: dat zeker dat. Blijf je maar gezellig hier bij Nostalgie. Je kan, net zoals ik, uit congé komen en toch eigenlijk weer een beetje terug op vakantie gaan hier.
1: Reis rond de wereld. Ja,
0: wij zorgen ervoor al de hele zomer lang dat jij altijd en overal een klein beetje vakantiegevoel hebt. Wat je ook aan het doen bent, ook op het werk. En zo reizen we nu dus naar Polen de komende uren. Dat is waar mijn pijltje daar straks is geland, op onze wereldkaart hier in de studio. Ik zelf ben al eens in Krakau geraakt. Dat is al wel een jaar of 10 geleden, denk ik. Ik had toen nog zeker geen kinderen. Dat herinner ik me nog. Prachtig historisch centrum daar. Bruisend uitgaansleven ook. En zeer zachte prijsjes op café. Onze kroegentochten daar waren een stuk plezieriger voor de portemonnee daar in Krakau. Maar daarmee hebben we nog lang alles niet gehoord over Polen. Daar ben ik zeker van. Dus ik hoor heel graag van jou wat jouw reiservaringen zijn daar. Wat heb je er gezien? Wat heb je er beleefd? Gegeten misschien? Ben je voor een lange reis gegaan? Of was het misschien een korte citytrip? Wat moeten we zeker bezoeken of uitproberen daar in Polen? Vertel er mij alles over heel graag. En doe het in de Nostalgie-app. Dan maken we er samen een ongelooflijk plezante trip van richting Polen hier op de radio. Uiteraard met de grootste hits erbij. Wat had je nu gedacht? Zometeen heb ik Tina Turner voor jou. En nu Do You Think I'm

0: don't need another hero. De grote Tina Turner. Tussen de beste hits hier bij Nostalgie. Mag er misschien ook al een zonnige Shakira tussen zometeen? Want ik kan het regelen hoor. Meteen aan Nick Kamen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

Shakira. All Africa. We gaan Polen verkennen de komende uren in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Martin Lecluze gaat er dit najaar naartoe, stuurt ze. Oh, wel lieve Martin, ik doe mijn best zie, om zoveel mogelijk door te geven van de tips die binnenkomen in de Nostalgie-app. Steve Blijs bijvoorbeeld. Hij denkt meteen terug aan het stadje Zakopane. In het zuiden van Polen, zegt hij, net onder Krakau. Een stadje omringd door bergen en bossen waar je prachtig kan gaan wandelen in de natuur. En in het stadje zelf heb je onder andere een supergezellige winkelstraat, zegt hij. Tal van cafeetjes en restaurants waar je heel lekker eet en drinkt. En Zakopane is ook nog eens het wintersportcentrum bij uitstek in Polen, zegt hij. Tal van toffe skipistes, waardoor je dus ook in de winter de tijd van je leven hebt daar. Heel leuk, Steve. Tof. En Erik van Rooij was er dan 2 jaar terug nog, laat hij weten. Voor een trouwfeest heeft zijn portie vodka wel gehad daar, stuurt hij. Daar was ik zo een beetje op aan het hopen dat we dat gingen tegenkomen vandaag. Maar hij schuift er ook nog een lekkere eettip bij. Probeer zeker, zegt hij, pierogi. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Dat zijn gevulde deeghapjes in de vorm van een halve maan. En de vulling van die hapjes varieert van hartig, zoals aardappel bijvoorbeeld, of kool of vlees dat erin zit, tot een lekkere zoete variant met heel veel fruit. 2 heel leuke tips al om mee te beginnen over Polen. Dus deel gerust ook als jij toffe reis- of citytrip-verhalen hebt daar in Polen. Super welkom in de Nostalgie-app. En dan zorg ik ondertussen voor de muziek. Zometeen Olivia Newton-John. Samen met ILO. De KLF heb je ook al onderweg. En hier de boys van Queen. Altijd goed.

0: Xanadu van Olivia Newton-John en ILO. Onderweg naar toch wel een van de priemendste blikken uit de jaren 80. Niet die van Annie Lennox, wel die van Phil Oakey. Volledig in het zwart, zoals we hem altijd gekend hebben. En in een vrij lastige bui. Dat ook hoor je over een klein half minuutje.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Marcia.

the moon and back. Zonder eclipsbrilletje vandaag. Wel met de gasten van Savage Garden erbij. Heerlijk potje 90s nostalgie. En ondertussen reizen we op het gemak de komende uren doorheen Polen in onze reis rond de wereld. Anne Leijnen heeft ook al een berichtje gestuurd in onze app. Zij denkt meteen terug aan haar bezoek, onder andere aan Auschwitz-Birkenau. Heel aangrijpend en confronterend, zegt ze, om een plek met zo'n vreselijke geschiedenis met je eigen ogen te onderzoeken. Ze werd er helemaal stil van, zegt ze, maar tegelijk ook wel blij dat ze dat bezoek gedaan heeft. Want het blijft belangrijk om daarover te leren en om te vermijden dat die verschrikkelijke gebeurtenissen worden vergeten of gebagatelliseerd. En dan is Anne verder ook nog naar Krakau geweest. Dat komt regelmatig binnen, zie ik, de nostalgie-app. Zeker het bezoeken waard, prachtige stad, heel mooie gebouwen. En zeker ook de Schindlerfabriek daar gaan bezoeken. En dan voegt ze er nog een heel leuke tip bij voor als je trek hebt in een snack tijdens je trip in Polen. Probeer daar zeker een pakje te snoepen. Dat is een gefrituurde, gevulde oliebol. En die vullingen variëren, die gaan alle kanten op. Maar de meest populaire die je daar zou moeten tegenkomen in Polen is onder andere rozenjam. Pruimenjam wordt er ook in gedaan. Of banketbakkersroom. Een hele leuke, volledige tip, dankjewel, om te delen aan. In onze roadtrip of radiotrip.

het plezier ervan af blijft spatten in deze song. You're a Friend of Mine, Clarence Clemens en Jackson Browne. In een zomer met hopelijk weer veel nieuwe kiekjes erbij voor jou. Met friends, met familie. Of gewoon lekker op vakantie, dat kan ook. We kunnen jou trouwens nog altijd aan het fotoboek van je dromen helpen. En met al die mooie herinneringen erin, properkes afgedrukt op onze kosten. Ik vertel je straks na 3 uur hoe het juist werkt. Eerst nog afspraak met Shanice.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nostalgie. En zo wordt het 1 voor 3. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En vrouwtje, er is nog maar eens een dagrecord verbroken.
4: Ja, het is vandaag de warmste 13 augustus sinds de start van de metingen. In Ukkel is vanmiddag zo'n 32,2 graden gemeten. Het wordt wellicht nog 35 graden vandaag. Het record kan dus nog verder oplopen. We zitten bijna zeker in een derde hittegolf. En code oranje voor de droogte blijft ook van kracht. Er komen voorlopig geen maatregelen, maar de droogtecommissie roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar er is voorlopig wel nog genoeg drinkwater. In de haven van Rotterdam is een dode gevallen bij een ontploffing. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventerrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven. Maar het is niet duidelijk of er een link is met de ontploffing. En op het EK Atletiek staat Helena Bonnet in de finale van de 400 meter. Ze werd knap vierde met een nieuw persoonlijk record. Ze had de tweede beste verliezende tijd en mag dus nog meestrijden voor de medailles. Merel Maas plaatste zich dan weer voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong in haar reeks over 1,91 meter. Ook Remy Schijns gaat door naar de finale van de 3000 meter steeple. Daarbij moeten atleten over horten en een waterbak lopen. Hij werd in zijn reeks tweede.
5: Nostalgie weer.
4: Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden dus. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Marcia.

Ja, het is nog maar eens bevestigd, zie ik. Wij Belgen houden wel van een lekker hapje. En al zeker op verplaatsing. Ook Dennis Larose stuurt hier veruit de lekkerste snack door die hij gegeten heeft tijdens zijn reis in Polen vorig jaar. De bestemming die we op dit moment aan het verkennen zijn in onze reis rond de wereld. Ga zeker, zegt hij, voor een zarlotka. Dat is een traditionele Poolse appeltaart met tussen geraspte appels, suiker en kaneel. En dat allemaal overgoten met meringue kruimels en poedersuiker. Een van de favoriete desserts van de locals daar, zegt hij, dus zeker eens proberen. Merci Dennis, we zetten het mee op de lange lijst van tips die we gaan hebben tegen 6 uur vanavond. Maar geef ik ondertussen ook graag een tip in ruil. En het is een tip waarmee jij al die leuke vakantiefoto's van deze zomer op onze kosten kan laten afdrukken in een heel mooi fotoboek. We hebben hier nog een paar vouchers liggen. Het zijn zo stilaan de laatste. €50 in totaal die je kan opdoen bij smartfoto.be. Het enige wat jij moet doen is mijn collega Toon eventjes helpen. Want hij is op zoek naar songs die jou terugvliegen naar je leukste festivalherinneringen. Je favoriete live moment bijvoorbeeld uit de Torhout, de Werchtertijd, ik zeg zomaar iets. Of een band die jou omver heeft geblazen op de Lokerse feesten. Misschien heb je je lief wel opgescharreld op een festival en zit de muziek van toen voor altijd in je hartje, dat kan ook, hè. Welke song brengt jou altijd helemaal in festivalsfeer? Stuur het zeker even door in de Nostalgie-app. We moeten aan 10 songs geraken in totaal vooruit. De 10 van Nostalgie morgen vroeg. En dan win jij, wie weet wel, een dikke bon.

0: Where's the Love van de Hanson Broers. Onderweg naar Spandau Ballet en hun poging om een song te schrijven die van sfeer perfect in een Bondfilm zou kunnen passen. En dat is behoorlijk goed gelukt ook. In je radio over een minuutje of drie.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
0: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
0: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
10: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
9: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
13: Echt?
14: Echt waar?
9: Macri in Ronsen.
12: Nu verleng de solde.
9: In Ronsen of op macri.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar ik kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Ma Baker van Boniem in een zomer vol leuke reistips en verhalen hier bij Nostalgie. Vakantiegevoel voor iedereen op het werk en alles daar rond. Dat is ons plan zo'n beetje. We zijn Polen aan het ontdekken deze keer. Nicole Roelands is er ook al geweest, stuurt ze 7 jaar geleden. En ze heeft daar onder andere de Wieliczka Zoutmijn bezocht, ook al nabij Krakau. UNESCO Werelderfgoed en echt een aanrader blijkbaar. Je gaat honderden meters onder de grond door een enorm netwerk van gangen en kamers. Alles om je heen is uit rotsachtig zout gemaakt. Je ziet er standbeelden van historische en mythische figuren. En Nicole was vooral zelf enorm onder de indruk van die ondergrondse kapel die je daar kunt bewandelen. Ook dus bijna volledig uit zout gehouden. Lijkt mij trouwens de perfecte plek om te gaan schuilen bij die 35 graden die we momenteel krijgen. Praat er gerust over mee trouwens in de Nostalgie-app over jouw reiservaringen in Polen. En zo helpen we elkaar een beetje bij het plannen van die volgende trip. Hier twee toppers die verschillende keren op Pools grondgebied hebben gestaan met hun grootste hits. George Michael en Elton John.

0: Wel Stars hier bij Nostalgie. Straks meer over hoe ze in Polen blijkbaar uitzoeken wie de broek draagt in relatie. Jawel, daar kom ik zo op terug. Na de Bas en Bruno Mars, ook al op komst.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Marcia.

0: Beetje human touch van de baas erbij. Altijd plezierig als Bruce Springsteen zich nog eens komt moeien. Human touch hier bij Nostalgie. Oh, de reis rond de wereld. Dat is zeker dat al de hele zomer lang. We zitten in Polen de komende uren. Och jongens, toch de uitspraken zijn soms wel een uitdaging. Steven stuurt nog Białowieża door, het woud. Daar heeft hij het dan over. Dat is in het oosten van Polen blijkbaar een van de laatste en best bewaarde oerbossen van Europa. En met een beetje geluk, zegt Steven, kun je daar herten spotten, wilde zwijnen, zeldzame vogelsoorten. En als je echt geluk hebt, ook nog eens een Europese bison zien in de verte. Vond hij een prachtige wandeling, Steven. Merci voor de tip. En ondertussen heb ik ook nog een collega kunnen scoren in onze marketingteam hier bij Nostalgie, die echt wel haar hartje verloren is in Polen. Dag Marie.
1: Ja, hey, hallo, dag Marcia.
0: Zeg, jij bent deze zomer getrouwd in Polen, vertel.
1: Ja, klopt inderdaad. Mijn man intussen, die is dus half Pools. En wij gingen onze trouw geven in Krakau.
0: Oké, okay. Hoor daar dan bepaalde tradities of zo bij een bruiloft in Polen?
1: Ja, ja, zeker en vast. Er waren eigenlijk verschillende tradities. Maar misschien eentje dat eruit stak, is als wij toekwamen op het trouwfeest, werden wij ontvangen met een shotje vodka en een shotje met water. En welk van de twee het shotje met vodka is eigenlijk naar symbolisch gezien de baas in het huwelijk.
0: Aha, hoe is dat bij jullie afgelopen, Marie? Wie draagt er de broek bij jullie?
1: Ja, ik had helaas het shotje water.
0: Allee, dat is dan duidelijk. Ja. Oh, dat is wel een leuke manier. En doe je dan voor de rest nog iets met dat glas? Wordt dat teruggezet? Of wordt dat achterover gegooid? Of
1: ja,
0: wat gebeurt
1: dat werd,
0: daar?
1: Dat was eigenlijk de bedoeling dat we dat direct achter onze schouder weggooien op de grond. Dus dat moet kapot vallen in scherven, omdat ook weer scherven brengen geluk.
0: Ah ja, oké. Okay. En stel, als dat glas nu niet kapot valt door omstandigheden, is daar dan een oplossing voor?
1: Ja, dan denk ik dat het huwelijk niet lang zal duren.
0: Gewoon zorgen voor een vloer die hard genoeg is, zodat er sowieso scherven van komen. En hoe meer scherven, hoe meer geluk, ik dan.
1: Ah,
0: tof, leuk. Oké, okay, we leren bij over uit de Poolse tradities bij een bruiloft, maar je bent dan honeymoongewijs ook nog doorgereisd naar het zuiden van Polen met je man. Wat hebben jullie daar gedaan dat echt wel de moeite was?
1: Ja, dus we zijn richting Zakopane gereden. Dat is eigenlijk het zuiden van Polen, aan de voet van het Tatra-gebergte. Dus kei mooie uitzichten. We zijn daar met een kabelbaan omhoog gegaan, gewandeld. En dan voor de rest hebben we daar eigenlijk heel veel nog gegeten. Pierogi bijvoorbeeld, verschillende... Ja, de Poolse keuken heeft mij ook wel echt verrast eigenlijk. Dus,
0: dus je hebt er de liefde gevonden, je hebt er lekker gegeten en vooral ook heel mooie natuur gezien en leuke tradities bijgeleerd.
1: Ja, klopt.
0: Tof. Dankjewel Marie om daar heel leuk over te vertellen, de leuke tips. En geniet ook van jullie witte broodsweken, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan gaan wij ondertussen door met Madonna en True Blue.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Het is 3:55. Nieuws met Vrouwke Kaljon. En de energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog, Vrouwke. Ja.
2: Als je een nieuw elektriciteits- of aardgascontract afsluit, zal je meer moeten betalen. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin stijgt naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Aanleiding zijn de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wie een nieuw elektriciteitscontract afsluit, zal voor 1 jaar elektriciteit gemiddeld €1.360 moeten betalen. Dat is gestegen met 73 €. Voor aardgas gaat het om €1.780. In de haven van Rotterdam is een dode gevallen bij een ontploffing. 6 andere mensen raakten gewond. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven. Het is niet duidelijk of er een link is met de ontploffing. En voetbalclub Anderlecht moet een forse boete betalen omdat de supporters zich hebben misdragen in de Europa League-wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby. Dat besliste de Europese voetbalfederatie UEFA. In totaal gaat het om meer dan €27.000. Supporters van Anderlecht gooiden bekers op het veld en blokkeerden de trappen in de tribunes. Anderlecht roept supporters op om de stadionregels te volgen. Vanavond speelt Anderlecht thuis tegen het Griekse PAOK.
3: Nostalgie weer.
2: Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus. In Ukkel werd er al 32,2 graden gemeten, maar het kan nog tot 35 graden worden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvallig met kans op buien en het blijft ook warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
1: Met Marcia.
4: We gaan zo eens kijken wat jij kan scoren uit onze reiskaart. Vertel je meer naar Genesis. En Tom Jones.

Tom Jones heeft het waarschijnlijk compleet gemist. Wegens iets te druk bezig met zijn seksbaan. Ja, zo gaat dat dan. Meer kans voor jou, denk ik dan, om een leuke cadeau te scoren uit onze nostalgie-reiskar. Zet je klaar, want hij gaat ook dit uur weer uitrijden. En het is trakteerweek, dus je wint voor iemand anders. Iemand die het in jouw ogen nu eens echt verdient. Ik zie onder andere Karin Kroe bijvoorbeeld sturen in de nostalgie-app dat ze haar dochter Evelien Pippeleers graag eens wil verrassen, omdat ze echt er altijd staat voor haar. Dan wil ik duim mee voor jou, lieve Karin. Deze keer maak je kans op een gezinsabonnement bij strips.be. Dat is uren en uren leesplezier in het grootste stripaanbod van Vlaanderen en Nederland. Meer dan 150 reeksen, meer dan 3000 albums om doorheen te vliegen. Dus ideaal om de rust een beetje te bewaren op de achterbank tijdens die lange autorit naar het zuiden, ik zeg zomaar iets. Hoe maak jij de kans daarop? Door, zoals altijd, onze nostalgie-reiskar te spotten op de radio. Straks is het voor echt, maar we gaan nu gewoon nog eens voor de zekerheid luisteren naar hoe die reiskar klinkt. En dat is als volgt. Dit is het geluid dat jij echt wel moet onthouden. Dat is onze nostalgie-reiskar. Je gaat hem nog voor 5 uur een tweede keer horen passeren. Als dat gebeurt, dan moet je reiskar sturen in de nostalgie-app. Doen, want hoe tof zou het zijn om iemand in jouw entourage te kunnen verrassen met een gezinsabonnement bij strips.be. Veel succes. Laat het spotten beginnen. En dan zorg ik ondertussen al voor een klok van een stem met de enige echte Kiki die hier. I've got the music in me.

0: lekker gladde sound. Uit de vroege 90s, Close to You van Maxi Priest. Een klein minuutje. En de beats van het Damski ga je ook al door het werk en de files duwen.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.

0: Dat was hem zo net, hè?
1: Zeker wel.
0: Vlak na de, of vlak voor liever, denk ik zelfs, de dreunende beat van Adamski en Seal. En dan Ed Sheeran hier net erachteraan. Onze nostalgie-reiskar is daar straks gepasseerd. Het moment om ons toch met de nodige spoed een berichtje te sturen in de nostalgie-app. En zo een van de vele vakantiecadeaus te scoren die erin zitten in onze reiskar. En het is trouwens trakteerweek deze week. Dus wat je wint, mag je cadeau doen aan iemand die het volgens jou echt, echt, echt wel verdient. Ik ga nu bellen naar een nummer waar we zo net een reiskarberichtje van hebben gekregen. En dan gaan we samen eens ontdekken, jij en ik, wie de volgende weldoener wordt. Spannend.
2: Met Chris.
3: Welkom bij Voicemail.
0: Hoi Chris.
2: Chris.
3: Is niet beschikbaar op dit moment. Gelieve een bericht te laten na de toon. Om deze oproep te beëindigen, hangt u gewoon op... Of druk op hekje voor meer opties.
0: Er is iets gek aan het gebeuren met onze telefoonlijn, maar ik had ze daar wel dus net aan de lijn, ons Chris. Ik ga gewoon eens even, want ze nam wel degelijk op, dus ik ga nog eens een keertje proberen bellen. Kom aan, Chris. Oh, hopla.
2: Met Chris.
0: Hey Chris, ik hoorde je voicemail en jezelf tegelijk. Maar kijk, ik heb je nu vast. Het is met goed nieuws, Chris, want jij wint een jaarabonnement bij strips.be.
2: Oh, schitterend.
0: Proficiat, lieve Chris. Wie is de gelukkige, de chanceur waar je dat stripabonnement graag aan cadeau wil doen?
2: In eerste instantie aan mijn man. Die is zo geduldig met de pluskleinkindjes. Dat is niet normaal.
0: Oh.
2: Echt niet normaal.
0: Oh, fantastisch. Ja. En zelf ook een groot stripliefhebber dan, neem ik aan, Chris, je man.
2: Ja. Een heel grote lezer.
0: Oh,
2: heel
0: fantastisch. Grote lezer.
2: Ja.
0: Wel, het is
2: ja.
0: ook een gezinsabonnement, dus ik vermoed dat de pluskinderen ook lustig gaan kunnen meelezen, onder andere. Daar bij jullie.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heel
2: fijn. Een rustige namiddag.
0: Ja, die rust komt af en toe ook wel eens van pas, denk ik. Hè? Als het een bonte bende is bij jullie.
2: Ja, zeker.
0: Super.
2: Zeker.
0: Dan gaan we dat heel snel in orde brengen voor jou. Wat zijn voor de rest nog de plannen op deze hete donderdag namiddag voor jullie, Chris?
2: Ik ben boven rustig aan het naaien.
0: Mm-hmm.
2: Dat ligt al meer dan een maand op mijn naaitafel. De kindjes zijn nu eventjes weg, dus ik denk ik profiteer ervan.
0: Ja, ja. De kleine
2: tot
0: momentjes.
2: De shift.
0: De kleine momentjes nemen tussendoor om de dingen te regelen voor jezelf. Dat snap ik wel.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Voilà.
2: Ja.
0: Ik ga jou rustig laten verder naaien en laten genieten van dat gezinsabonnement bij strips.be. Veel plezier en maak er nog een mooie zomer van samen, Chris.
2: Ja, doe ik. Dank je.
4: Luister en je bent op vakantie.

0: Condios. Chris heeft zo net een gezinsabonnement gewonnen op strips.be voor haar man, die met enorm veel liefde en geduld regelmatig zorgt voor de pluskleinkinderen. Ik duw hem zo hard dat het net als voor Chrisje daarnet ook voor jou prijs mag zijn in onze trakteerweek. Wie weet scoor jij misschien wel een reisbudget bij Brussels Airlines voor je beste maat? Of een weekendje Dune Hotel aan zee voor je ouders, wie weet. Of een verrassingstripje Europarks voor je lief, zodat hij nog eens op boys of girls trip kan gaan binnenkort. Het kan allemaal morgen voor de allerlaatste keer in ons grote nostalgie-reisbureau. Maar zometeen wordt het dan weer een tripje naar de late 70s met niemand minder dan Michael Jackson.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Marcian.

David Bowie en zijn China Girl. In onze reis rond de wereld zitten we deze keer in Polen. Een leuke tip van Evelien Koremans die binnenkomt in de Nostalgie-app. Want er wordt nog niet over Gdansk gehad, natuurlijk. Met haar prachtige historische binnenstad, zegt Evelien. Je vindt er kleurrijke huizen, mooie pleinen, oude straten. Hij heeft ook een lange geschiedenis als handels- en havenstad. Dus je kan er je bezoek ook combineren met een dagje aan het water, wat ook altijd leuk is. En een echte aanrader, zegt Evelien, is een boottochtje boeken over de Motwawa. Super, zegt ze, om die mooie stad van op het water te kunnen bekijken. Ik hoop trouwens dat ik het juist uitspreek allemaal, want ik kreeg ondertussen ook al een paar correcties binnen in de Nostalgie-app over dat de W als een V wordt uitgesproken en de L-klank, dus de L, als een W. Wat af en toe wel een beetje verwarrend is. Maar ik doe mijn best. Merci om dat mee te geven, want vakantie is niet alleen lekker eten en genieten van de cultuur en van de geschiedenis, maar ook een beetje best doen om de plaatselijke taal onder de knie te krijgen, toch? Met de juiste klanken erbij, absoluut. Laat ze maar komen, die reiservaringen over Polen. In de Nostalgie-app. Merci al.

0: straks bij Nostalgie. It's my life.
1: We gaan rocken met Bon Jovi. It's my life, onderweg.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
4: Amai, zo warm.
3: Of te koud.
4: Amai, zo koud.
3: Of te nat.
4: Amai, zo nat.
3: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
4: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
3: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
4: Amai, dat voorspelt veel goed.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Irisje, is je kamer opgeruimd?
6: Ja, papa.
5: En de plantjes water gegeven?
6: Ja, papa.
5: Onze Bobby uitgelaten?
6: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
5: Hoe bedoel je?
6: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
5: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
6: Paniekeur.
7: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
8: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
7: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
1: Nostalgie. En zo wordt het 3:05. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Een update over de zware brand op een camping in Grobbendonk.
9: Ja, het parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Want er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook één lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Twee chalets zijn ook volledig verwoest. Een derde raakte beschadigd. Als je een nieuw elektriciteits- of aardgascontract afsluit, zal je meer moeten betalen. Want de jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin stijgt naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Aanleiding zijn de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wie een nieuw elektriciteitscontract afsluit, zal voor 1 jaar elektriciteit gemiddeld €1.360 moeten betalen. Dat is gestegen met €73. Voor aardgas gaat het om €1.780. En dan nog een leuke ontdekking in Dendermonde, want daar hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud gevonden tijdens renovatiewerken. In de muren van een kelder zat een kist verstopt vol met goudklompen en gouden munten. De waarde wordt geschat op zo'n €9 miljoen. Een verrassing voor de arbeiders, maar ze mochten de schat niet bijhouden, want de politie heeft het naar een veilige locatie gebracht. Het parket onderzoekt nu aan wie dat goud toebehoort.
0: Nostalgie weer.
9: Nog tot vanavond erg zonnig en warm, minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien en het blijft ook warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Marcia.

pure 80s nostalgie met Irene Cara. Flashdance, what a feeling. Nog een klein uurtje gaan we op reis samen door het wondermooie Polen. Met de tips en verhalen die binnenkomen in de nostalgie-app Rico Schijvaart. Bijvoorbeeld wil naast de gezellige historische steden die we al besproken hebben de voorbije uren, toch ook graag nog eens eventjes de focus leggen op de natuur en de berglandschappen en de meren die je ook kan gaan opzoeken in Polen. Veel nationale parken die je daar hebt, gebieden die ook allemaal goed worden beschermd blijkbaar en dus ook voor een groot deel hun ongereptheid behouden. En als Rico één tip kan geven, zou hij toch voor jou het Nationaal Park Wigirski willen aanduiden. In het noordoosten van Polen is dat. Je kan daar rustig gaan verpozen, onder andere aan het enorme Wigri-meer. Een van de grootste en mooiste meren van Polen, met heel veel kleine eilandjes en rustige baaien. Dat is dan Rico's smaak, een echte waterlover. Maar ik denk dat we wel met meer zijn die daarvan kunnen genieten, van een rustige dag aan het water. Dankjewel voor de tip, Rico. Ik zet hem mee in ons lijstje. En dan gaan we ondertussen verder met onze trip. Die passeert af en toe ook wel eens langs de Spaanse zon, want dat is minstens even plezant. Hier zitten we tussen de tapas en het Tinto de Verano. Met Álvaro Soler.

0: Sleep and Satellite, Tasman Archer. In jouw zwoele, wat zeg ik, hete donderdagavond hier bij Nostalgie. Dat is samen weer stilaan beginnen dromen van het weekend dat er stilletjes aan zit aan te komen. Maar dat is zeker ook af en toe de vakantiesfeer opsnuiven op Brussels Airport. Ellen Petrie zit daar op dit moment mee te wachten op een bijzondere aankomst, blijkbaar. Wat daar allemaal aan de hand is, gaan we zo ontdekken. Eerst nog langs Barry White en Dire Straits komt er ook al aan zo meteen.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat?
6: Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

0: meegedanst door Linda Kusters. En de liefde van haar leven. 50 jaar getrouwd vandaag, stuurt ze. Dan mag wel eens gevierd worden. En met een goede boogie op de tonen van Barry White. You're the first, the last, my everything. Ik voel de liefde tot hier, Linda. Proficiat met de gouden jubilee allebei.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Hoe mooi is dat, zeg. We gaan nog eens naar Brussels Airport nu, waar de koffers permanent rollen, de vliegtuigen opstijgen en landen en waar je elkaar uitwuift of net in de armen vliegt na weken of maanden van gemis. We hebben zo al vele mooie verhalen gehoord deze zomer. En deze keer staat onze reporter Ellen Petrie bij enkele mensen die toch wel een heel bijzondere aankomst verwachten, toch Ellen?
2: Ja, en ik ben ondertussen aan de aankomsthal waar ik al wafels en koffie krijg aangeboden. Er liggen ook prachtige bloemen op tafel. Ik zit hier bij drie heren van wie zijn of voor wie zijn die bloemen?
3: Die bloemen zijn voor de zoon van Frans die binnen een half uurtje toekomt uit Cairo.
2: Uit Cairo. En jij bent?
3: En ik ben Jan de Kok van de VZW Without Walls. En dat is een dialoog- en werkgroep voor mensen in detentie, voor daders en slachtoffers en voor familieleden van deze mensen. En zo hebben we dus Frans en zijn echtgenote jaren geleden mogen leren kennen. En hebben we samen heel wat dingen gedaan, hè, Frans, in het samen dragen van die afstand en de zorgen rond de zoon die dus 21 jaar heeft vastgezeten.
2: Hoe begeleiden jullie die mensen?
3: Gewoon door er te zijn.
2: En ook voor de familie die soms heel ontredderd achterblijft?
3: Dat is zo. En dan ontdek je in dat engagement dat je altijd een groot cadeau krijgt van vriendschap en vertrouwen. Want ik heb in dit verhaal fantastische mensen mogen leren kennen. Zijn de Frans en Brigitte en Leslie. Want zonder een oordeel te vellen over de feiten, het is de goedheid van die man blijft overeind. En dus dan is het ook maar logisch dat we hier vandaag zijn om die man na 21 jaar mee te ontvangen met open armen.
2: Hij gaat ongelooflijk warm ontvangen worden. Ik zie het hier inderdaad, de spandoeken, de bloemen en heel veel liefde van jullie. Fantastisch werk dat jullie doen.
3: Dankjewel Ellen. Fijn dat jullie het zo ondersteunen. Hopen dat luisteraars en de Belgische publieke opinie ons mee ondersteunt in zo'n reïntegratieproces van deze mensen. Dankjewel.
2: Zeg Frans, wat is het eerste wat je gaat doen als je je zoon ziet?
4: En mijn knuffel geven.
2: Ik hoop dat je knuffel oneindig mag duren, Frans.
4: Ik hoop het ook.
2: Geniet ervan, hè.
4: Dat zeg ik.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé.

0: zometeen alweer een korte samenvatting van wat ik de voorbije uren dankzij jou heb bijgeleerd over reizen door Polen. Pak er misschien al maar een notaboekje bij. Als je zelf toevallig gaat binnenkort, wie weet, steek je nog wel een paar leuke dingen op.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Marcia.

0: Wat een boeiende 4 uur zijn het geweest.
1: Reis rond de wereld.
0: 4 prachtige uren in Polen met alle ervaringen en tips. Dankzij door jou, liever doorgestuurd in de Nostalgie-app. Dank je wel om zo massaal te delen. Hè. Ik onthoud onder andere Zakopane, absoluut een bezoekje waard. Een stadje waar je prachtig kan gaan wandelen in de bergen en in het groen in de zomer. Maar ook gewoon lekker gaan skiën in de winter. In alle seizoenen heb je daar wel de tijd van je leven. Een land met veel geschiedenis ook. Luister haar aandacht zo meteen aan haar bezoek aan Auschwitz-Birkenau. En ook het Schindlerfabriek in Krakau. De Wieliczka Zoutmijn kwam ook vaak binnen in de Nostalgie-app. UNESCO Werelderfgoed. Dat is verdwalen in een enorm ondergronds netwerk van gangen en kamers. Volledig uit zout gemaakt. En doe als je in Polen geraakt ooit zeker ook een van de vele nationale parken daar. Grote stukken natuur, grote berglandschappen die goed beschermd worden en die dus ook hun ongereptheid bewaren daardoor. En dan qua eten, zeker eens een pierogi testen. Dat zijn gevulde deeghapjes in de vorm van een halve maan met de harten of zoete vullingen, wat je maar wilt. En ook heel populair heb ik gemerkt, de Zarwotka, traditionele Poolse appeltaart. En Edwin stuurt hier net nog op de valreep bigos door. Dat is dan weer een schotel van witte kool, zuurkool en een feest van verschillende soorten vlees en worst. De Poolse keuken is een rijke en hartige keuken, zoveel is duidelijk.
2: I want you to want me.
0: Als dat geen goesting heeft, zeg. Om eens van dit land te gaan proeven, letterlijk en figuurlijk. Hopelijk inspireert het jou voor een volgende reis. Morgen vroeg bij Kim duiken we weer in een nieuwe reisbestemming. Dat is vanaf 10 uur in ons grote nostalgie-reisbureau, de laatste dag. Nu gaan we voor Cheap Trick.

cheap trick. We gaan eens zorgen dat jij vlotjes thuis geraakt. En na een lange dag op het werk samen genieten van de grootste hits de hele avond lang. We are music. En het begint al goed zometeen met Soul Sister. Met een song over uw peren zien in de liefde. En met man en macht proberen om je relatie te redden. Een Paul en een Jan op blote knieën. Dat is voor na All for One, I swear.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schatje, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrivoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
11: Macri in Ronsen.
12: Nu verlengde solde.
11: In Ronsen of op macri.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mij?
15: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De brandweer heeft nipt een zware natuurbrand vermeden. In het natuurgebied Kanthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden toen ze naar de zonsverduistering en sterren wilden kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer. Met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om hectare natuur te verwoesten. En het is ook verboden. Het parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook 1 lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. En voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. Meer dan 100 mensen, onder wie ook kinderen, moesten in zee springen om te ontsnappen aan het vuur. De kustwacht bracht hen allemaal veilig aan land. 2 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De boot is volledig uitgebrand. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.
12: Nostalgie weer.
17: Nog tot vanavond erg zonnig en warm met minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvallig met kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. En zondag meer wolken, maar wel meestal droog. Ook een pak frisser dan tot 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Smartphoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
9: Amai, zo warm.
8: Of te koud.
9: Amai, zo koud.
8: Of te nat.
9: Amai, zo nat.
8: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
9: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
8: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
9: Amai, dat voorspelt veel goed.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
10: Irisje, is je kamer opgeruimd?
11: Ja, papa.
10: En de plantjes water gegeven?
11: Ja, papa.
10: Onze Bobby uitgelaten?
11: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
10: Hoe bedoel je?
11: Mama, een cadeau voor Moederdag.
10: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
11: Paniekeur.
12: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
13: Een rolend bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
12: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 19:30 tot 5:00.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Een goede avond, het is 7:02. Ik ben Fraukje Kaljon. De brandweer heeft nipt een zware natuurbrand vermeten. In het natuurgebied Kanthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden toen ze naar de zonsverduistering en sterren wilden kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer, want met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om een hectare natuur te verwoesten. En het is ook verboden. In het zuiden van Engeland, dichtbij Brighton, is een trein ontspoord. Dat zegt de Britse transportpolitie. Het ongeval gebeurde niet ver van ons station. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op beelden van de Britse openbare omroep BBC is te zien hoe mensen op de ontspoorde wagon staan. Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er slachtoffers zijn. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet herbeginnen met een anders samengestelde rechtbank. Dat oordeelde het Brusselse Hof van Beroep. De advocaat van de ex-spelersmakelaar had nog voor het proces een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank, omdat hij de rechter niet geschikt vond. Het Hof van Beroep gaat daar nu in mee. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigt de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting.
2: Nostalgie weer.
1: Nog tot vanavond erg zonnig en warm met minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvallig met kans op buien. Het blijft ook heel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog. En ook wat koeler dan tot zo'n 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: nostalgii. We are music.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: stralende, zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

0: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
4: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
3: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
5: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
3: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft een natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrijslag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij is op naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrijslag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn 2 mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
2: Er is 1 eigenaar van 2 van de 3 uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken. En zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor, volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel, of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
1: De brand brak vanmorgen uit. 2 chalets zijn volledig verwoest. Een derde raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in een 6e provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
3: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
1: In totaal zijn al meer dan 2100 mensen overleden aan ebola. Ruim 4500 mensen raakten besmet. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd 5e in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.